0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha, wauw.
1: You're gonna come up on this one.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Fantastisch Tin Uur.
1: Goedenavond, beste luisteraar. En ja, het is vandaag weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Een programma voor elke zondag op deze radiostation. Ja, Your Daily Inspiration Station. Radio Shalom 94.5 FM. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik zit hier tot 12 uur vannacht om u te bemoedigen. Mensen die live willen streamen, die kunnen via www.shalomsuriname.com streamen. U kunt radio en tv daar streamen, dus zolang u internet hebt. En ja, dit programma, zoals ik het zei, elke zondag van 10 tot 12 uur. En vanavond wil ik het zo een beetje hebben over liefde. Ja, het grootste en het sterkste, het meest transformerende geschenk dat God ons heeft gegeven is liefde. Niet de liefde die de wereld vaak laat zien, zusters en broeders, maar de liefde die God ons laat zien. De liefde die de Bijbel agape noemt. Dat is onvoorwaardelijke, opofferend en zuiver. Beste luisteraar, de Bijbel zegt dat God liefde is. De Bijbel heeft het erover en als ik het goed heb, moet het in Romeinen staan. Ik heb het niet direct opgezocht. Maar de Bijbel heeft het erover dat God liefde is. Stel u de vraag. Heeft God liefde? Heeft God liefde? Nee, omdat God liefde is. Hij is die liefde. Alles wat hij doet, alles wat hij geeft, alles wat hij vraagt, komt voort uit zijn liefde. Wat leert de Bijbel ons, beste luisteraar? De Bijbel leert ons dat liefde is, geduldig is, vriendelijkheid is, niet jaloers zijn is, niet hoogmoedig, niet egoïstisch, niet verbitterd raakt, de waarheid omarmt en ja, alles verdraagt, alles hoopt en alles volhardt. En dit is geen menselijke liefde, dit is goddelijke liefde. Het is de liefde die Jezus toonde toen hij zieken genas, zondaars vergaf en zelf toen hij aan het kruis hing, heeft hij nog gezegd, Vader, vergeef het hun. Het is een hele grote liefde. Liefde is dus geen gevoel, maar liefde is een keus. Een houding, een levensstijl. Jezus gaf ons één gebod. En dat alle anderen samenvat. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief gehad heb. Dus dat is een van die geboden die Jezus Christus zei. Heb elkaar lief. Gelijk u zelf lief hebt. Maar dat wil ook zeggen dat we elkaar lief moeten hebben. Zoals ik, dus Jezus Christus, zei dat ik jullie lief gehad heb. Dus want Jezus Christus heeft ons grote liefde bewezen. En precies zo moeten we liefde hebben voor elkaar. Dat is geen radicale opdracht. Want Jezus hield van de mensen die hem hebben afgewezen. Hij hield van de mensen die hem niet eens gingen begrijpen. Liefde volgens Jezus is actief. Je doet iets, je beweegt. Opofferend, je geeft, zelf als je pijn, als het je pijn doet. En onvoorwaardelijk, je houdt van de mensen die het niet verdienen. En daarom zei hij ook, daaraan zal men zien dat jullie mijn discipelen zijn. Niet aan onze woorden, niet aan onze kennis, maar aan onze liefde. Laten we naar mijn zoek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: is 11 uur.
1: Ja, beste luisteraar, ik ben terug. En vandaag heb ik het zo'n beetje over liefde. Wat de Bijbel ons zegt over liefde. Wat Jezus ons leert wat liefde is. En hoe ziet liefde in het dagelijks leven eruit? Liefde in woorden. Dus ja, als ik het moet opsommen. De eerste punt. Liefde in woorden. Woorden kunnen helen. Maar ze kunnen ook breken. Een zacht antwoord kan een storm kalmeren. Een vriendelijk woord kan een hart openen. Maar een krenkend woord, ja, het breekt heel veel. Het tweede punt, liefde in daden. Liefde is zichtbaar. Een hand die helpt. Een oor die luistert. Een hart dat vergeeft. Een stap die je zet naar iemand die pijn, die pijn heeft. En die u pijn hebt gedaan. Derde punt is liefde in vergeving. Vergeving is het grootste bewijs van liefde. Niet omdat de andere het verdient, maar omdat u vrij wil zijn. Vergeving zet u vrij. Vergeving is geen zwakte, wat ik bij een van de uitzendingen al had gezegd. Het is een goddelijke kracht. En de vierde punt was, of is, liefde voor jezelf. De Bijbel zegt, heb uw naaste lief als jezelf. Ik had het eerder al gezegd in deze avond, het tweede gebod die Jezus Christus ons heeft gegeven. U kunt niet geven wat u niet hebt. Als u geen liefde hebt, kunt u geen vergeving geven. Terwijl als u vergeeft, dan heeft u liefde. Zelfliefde is geen egoïsme. Het is te erkennen aan dat u God lief hebt. De Bijbel noemt de eerste vrucht van de Heilige Geest. De eerste vrucht van de Heilige Geest, dat is liefde. Liefde groeit in ons wanneer we verbonden blijven met God. Precies hoe een boom vrucht draagt door verbonden te blijven met de wortels. Zo dragen wij die liefde wanneer wij verbonden blijven met de Geest. Liefde is dus niet iets dat u maakt. Het is iets dat God in u vormt. En hoe geschiet dat? Door tijd met hem te besteden, door zijn woord te lezen, door te bidden, door gehoorzaamheid naar hem toe, door te kiezen voor vrede in plaats van strijd, en door te kiezen voor vergeving in plaats van rok. Laten we naar mijn zoek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Beste luisteraar, ik ben terug en zo ook zo zoetjes aan het eind van dit mooie programma You Raise Me Up. Ik wil nog tot slot meegeven, liefde verandert. Liefde verandert gezinnen, relaties, kerken, gemeenschappen. Liefde kan zelf het hele land veranderen. Liefde breekt muren. Een scheiding die is ontstaan door boosheid of rok tussen u en een andere persoon. En als er liefde mag ontstaan, weer komen, dan breekt die liefde die muur. Dan komt er weer contact tussen u en die persoon. Liefde geneest wonden. Liefde opent deuren. Liefde brengt licht waar duisternis was. Beste luisteraar, de duivel kan veel imiteren, maar liefde kan hij niet namaken, want liefde komt rechtstreeks uit het hart van God. De duivel weet niet wat liefde is. Als we vandaag iets meenemen voor deze hele nieuwe werkweek, laat dit het zijn, beste luisteraar. Laten deze woorden zijn om de hele week mee te lopen. Liefde is de hoogste weg. De weg van Jezus, de weg van de Geest, de weg die ons verandert, onze omgeving verandert en de wereld verandert. Laat liefde uw woorden vormen. Laat liefde uw keuzes leiden. Laat liefde uw hart verzachten. Laat liefde uw identiteit worden. Want wie lief heeft, weerspiegelt God. Laten deze woorden de woorden zijn waarmee u elke dag loopt, deze nieuwe werkweek. Liefde is de hoogste weg, de weg van Jezus. De weg van de Geest, de weg die ons verandert, onze omgeving verandert en de wereld verandert. Laat liefde uw woorden vormen. Laat liefde uw keuzes leiden. Laat liefde uw hart verzachten. Laat liefde uw identiteit worden. Want wie lief heeft, weerspiegelt God. Laten we bidden. Heer, vul ons met uw liefde. Laat uw geest in ons werken, zodat wij geduld, vriendelijkheid, vergeving en kracht mogen dragen. Leer ons lief te hebben zoals u ons lief hebt. Maak ons tot lichtdragers van deze wereld. Laat uw liefde doorschijnen door ons heen naar onze medemens. En naar de wereld. Gebruik ons, Heer, om deze liefde te mogen blijven doorgeven aan onze medemensen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste luisteraar, we zijn aan het eind gekomen van dit programma. You Raise Me Up. En zo de Heer ons weer leidt, hoort u mij dan de komende zondag weer. Via dit mooie station elke zondag van 10 tot 12 uur. Dit programma te beluisteren. En ook via livestreaming kunt u ons volgen, radio en tv. Zolang u naar www.shalomsuriname.com gaat, dan maakt u het menu open en daar kunt u kiezen tussen radio en tv. Mijn naam is Maarten Bergleef en zo de Heer ons leidt, hoort u mij weer komende zondag. Heb een gezegende werkweek en alles wat u doet, doet met de Heer. Betrek de Heer in uw leven. Betrek de Heer bij uw keuzes. Ik groet, tot volgende week. Doei doei.

dedicate this song.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Dierbare God, almachtige Vader, dank u wel voor het moment van gebed. Uw kleinkinderen liggen aan uw voeten, mijn God, om hun hart uit te storten, omdat uw vaderhart uitgaat naar uw kinderen. Barmhartig en genadig bent u, mijn God. U bent de God die ons de weg wijst. De weg die wij moeten gaan. Zonder u wordt het een doodlopende weg. Maar met u zullen we alsmaar doorgaan. Alsmaar doorgaan, mijn God. Dank u wel, Vader, dat u zo alles aan ons geeft. En daarom heffen wij onze ogen op tot u, o Heer. We kunnen u blindelings vertrouwen, omdat u te vertrouwen bent. U kent ons door en door. Niets in ons is voor u verborgen. Dank u, Heer, dat wij die zekerheid hebben, dat u ons daarom ook kan corrigeren, zodat we op uw weg blijven. We blijven gaan op uw weg, mijn God. Dank u, dierbare Heiland. Dank u voor uw genade en trouw. Voor uw bescherming en uw voorziening. Heere God, we komen tot u deze dag. Met het verkeer in ons land. Al die verkeersongevallen in ons land, mijn God. Nergens voor nodig. We beleiden dat we nonchalant zijn in het verkeer. En dat wij niet het leven van de ander niet achten. Heer, vergeef ons dat. En breng herstel daarin, mijn God. Opdat wij rekening gaan houden bij de ander. Dat alles veilig mag zijn in het verkeer. We roepen al deze zaken die niet thuis horen in het verkeer. En halt toe in de naam van Jezus. Heer God, we kijken naar u uit. Reinigt u alles, al onze wegen, mijn God, in Jezus' naam. En geef dat we respect mogen hebben voor het leven van de ander. Heer God, help ons. Help ons, mijn God, om dit alles te mogen doen. Weten dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. We zijn elkaars hoeder, onze broeders hoeder. Heer God, laten we dat in acht nemen. Heer God, neem over. Neemt u over, mijn God. In het land is er ook zoveel wapengeweld, o Heer. Zoveel criminaliteit. We lopen al deze zaken halt toe in ons land, mijn God. We moeten respect hebben voor elkaar en voor onszelf. En rekening houden met u. Want u zult ons allemaal ter verantwoording roepen. God, dank u wel. Er zijn zoveel mooie plannen om dingen te corrigeren. De naam van het ministerie van Justitie en Politie is veranderd. Maar dat is niet in de naamsverandering. Het ligt in ons gedrag, mijn God. We mogen geven welke naam we willen. Maar als we ons gedrag niet veranderen, als we niet respectvol omgaan met elkaar,

0: te overheren. En help ons om te leven met elkaar. Zoals u dat wil. Ga uw gang in ons leven. Ga uw gang in ons land, mijn God. Neemt u over. Zodat wij gelukkig mogen leven in dit land. En veilig mogen zijn, mijn God. Dank u, dierbare Heer. Geprezen zij u nooit voor prezen naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Sanfri Josephson groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u wil behandelen of zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester, Wanyu Leermang. En de schriftlezing die ik daaraan gekoppeld heb, heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. De sleutelvers heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Maar laten wij onze sleutelvers even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij, Christus, gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we bidden. Vader, ik dank u. Megi glory, megi grani na u, voor suma jude en sayeduna in a libif libisman. Gado jude wa bung leer meester gado masra. Je charuno, je kibruno, je blessune, je gihopuna in a libidis gado. Me draga didis op na je santa anu a boskopu futide. En me begi dat je sa blessing gado. Meg je anu den etapu. En ik bid en ik smeek u, Heere Vader. Bedouw mij met uw geest van wijsheid. Bedouw mij met uw geest van verstand. En bedouw mij met uw geest van kennis. Zodat ik, o Vader, u mag behagen vandaag. Zegen dit woord en laat het tot zegen zijn voor elk een die naar zal luisteren. In Jezus' naam, amen en amen. Zoals ik u eerder zei, broeder en zuster, de afgelopen dagen hebben wij gesproken over wat gebeurt er wanneer wij wederom geboren worden. En wij hebben gezien dat een persoon in ons hart komt wonen en niemand anders dan onze lieve Heer Jezus Christus. En we hebben gezien dat terwijl hij in ons hart komt wonen, neemt hij bezit van de stoel, de troon van ons hart. Maar de mens heeft zijn oude zondige natuur, het vlees. Het vlees openbaart zich in de eigen ik. En de eigen ik wil doorgaan met regeren. En zoals u weet, Christus en de eigen ik kunnen niet samen regeren. Of het is Christus, of het is de eigen ik. We hebben gezien dat de eigen ik een paar eigenschappen heeft. Een paar, zeg maar, karakter-eigenschappen heeft. Hij... De eigen ik openbaar zegt in verschillende manieren. Laten we een paar van ze bekijken. Of zeg maar, we hebben een paar van ze bekeken afgelopen week. Namelijk eigen dunk, zelf beklag, zelfzucht, eigen gerechtigheid, zelf rechtvaardigheid, zelfbewustheid, eigenzinnigheid. En op een gegeven moment hebben wij een paar van die karakter vergeleken met gedragingen van dieren. En we hebben een paar dat zondige karakter als trots, karakter als ongehoorzaamheid, karakter als zonde, als leugen en karakter als boosheid en kwaadsprekerij. Vandaag hebben we gezien, wil ik het hebben over de eigen ik ten opzichte van God. Wanneer we praten over de eigen ik, dan moet u weten dat de eigen ik zal God nooit gehoorzamen. De eigen ik heeft veel verschillende manieren om zichzelf te openbaren, maar zijn geoudheid ten opzichte van God die verandert nooit. Hij heeft verschillende manieren om zichzelf te openbaren, maar zijn houding ten opzichte van God, die verandert nooit. De eigen ik zal zich nooit aan God onderwerpen of hem gehoorzamen. In Romeinen 8 vers 7, laten we dat even lezen. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet God. Trouwens, het kan dat ook niet. Kijk. U moet goed luisteren. Laat me die tekst weer even lezen. Romeinen 8 vers 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet God. Trouwens, het kan dat ook niet. Ja. Dit spreekt van boekdelen. De eigen ik, no sakken schrijf je nooit gigado. En nou gehoorzaam, en nou arki nooit. Amaknaplik van vijand tegenover gado. En nou sakken schrijf onder masra. En dubbele punt, dus een punt, komma. Hij dacht trouwens, het kan het ook niet. Omdat, laten we stilstaan bij deze. De eigen ik is, wordt of is geproduceerd door het vlees. En zoals we weten, het vlees en de geest staat als twee bokseren tegenover elkaar. En de twee, geen van die twee doet onder voor die andere. Want de ene doet niet wat de andere wil. En tegenovergestelde. Amen. En wanneer we zeggen, het kan dat ook niet. Komt het van een bron. Het bron van de zonde. Dat in de mens woont. En de zonde, het woord zonde, is niet een woord vanuit God. God verenigt zich nooit met de zonde. En de zonde kan God nooit gehoorzamen ook. En de zonde kan dat niet doen. Omdat van aard is de zonde zonde. Hij doet alleen kwaad, hij doet alleen slechte dingen. Hij doet alleen Gods onbehagen dingen. Dus hij kan het niet doen. En zoals ik het weer voor u herhaal. Het vlees duidt zich aan in de eigen ik. Amen. De eigen ik is ook onze vijand. Het is onze vijand. Als wij terugkijken naar de bovenstaande karakter die de eigen ik produceert. Karakter als eigenliefde, eigendunk, eigengerechtigheid, eigenzinnigheid, zelfbeklag, zelfzucht, zelfrechtvaardigheid en zelfbewustzijn enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat de eigen ik een zondige natuur heeft. Niet alleen zijn we zelf ongelukkig, maar we worden ook door anderen om ons heen ongelukkig. We maken anderen om ons heen ongelukkig. Hoewel de Heere God het eerste stap heeft gezet om ons van om Christus aan ons te geven, om ons te verlossen van de macht van duisternis. Om ons te bevrijden van de macht van duisternis, heeft de zonde nog steeds macht over ons, zolang we de eigen echt ruimte geeft om te regeren in ons leven. Dus ondanks ons bekering zijn we vanwege de eigen ik onder de macht van de zonde. Maar God heeft ons niet daar gelaten. God houdt van ons. En hij gaat ons bevrijden. Hij wil ons bevrijden en verlossen van de heerschappij van de eigen ik. Maar wat heeft God gedaan? God kruisigde ons met Christus. Omdat God de eigen ik zo haat, moest hij iets voor ons doen. En wat hij voor ons heeft gedaan, toen Christus Jezus dena a kruis, dat gado op een mi sanfri Joseph zoon, dat potengona in Jezus Christus. Jezus Christus schwarmi na ines king. Amen. Hij kruisigde ons met Christus. God rekende af met de eigen ik door ons in Christus aan het kruis te slaan. Toen hij gekruisigd werd, werden wij met hem gekruisigd. Misschien kan je de vraag stellen, hoe konden we met Christus gekruisigd worden? Wel, simpel, laat me een praktische voorbeeld geven. Kijk, neem een boek of een map. En zoek een foto in dat boek en knip het eruit. Dus kota foto voor in een boek. Dat teka foto, dat potengo in een map. If je saka map pot na grond, a foto de na grond. If je potet op een keyboard, a foto de op een keyboard. If je potengo in een koffer, a foto de in een koffer. En if je teka koffer na een foto, na een map gona, Nederland, Amerika, Italië, Engeland, soort konden dan ook, a foto de drape ook toe. Dus dat heeft God voor ons gedaan. Hij plaatste ons in Christus, zodat overal waar Christus is, wij zijn ook daar. Junangami de drape ook toe. Amen. En apostel Paulus zegt in Galaten 2 vers 21, met Christus ben ik gekruisigd. Amen. Dus met Christus ben ik gekruisigd. Dus ik wil u bedanken voor deze, voor het willen luisteren naar dit boodschap. En ik bid de Heer dat hij ons helpt, om te komen op de plaats waar wij moeten zijn, dat wij begrijpen wat God voor ons heeft gedaan. Hij plaatste ons in Christus. En zoals apostel Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Zo moeten we weten van, het is niet alleen voor apostel Paulus geldig, het is ook geldig met jou, voor jou. Ja toch, en ik. Begrijp je? Dus, we zijn met Christus gestorven. De vijand heeft geen macht meer over ons. Wanneer we leven, leven wij voor Christus en leven wij in Christus. Zoals ik zei, een nieuwe meester hebben we gekregen van de Heere God om ons te helpen. Laten wij ons overgeven en de instructie van die meester volgen om een gelukkig leven te hebben in dit leven. Mogen de Heere u zegenen en tekwang blessie day. De blessings. Doe.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.
3: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless him in this place.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858 8.

0: Rhapsody time, reality time. Happy, beautiful morning, geliefde. Vandaag is ons thema kennis van uw ware natuur. En 1 Johannes 5 vers 13 is onze thema tekst. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Halleluja. God wil dat u weet wie u bent, geliefde. Niet dat u ernaar raadt. Nee, niet dat u het aanneemt, maar dat u het weet. De apostel Johannes, schrijven door de Geest, zegt: deze dingen heb ik geschreven aan u, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dit gaat over uw identiteit, geliefde. Wat u hebt en wie u bent, nu bent in Christus, niet in de hemel, nu. U bent goddelijk omdat u eeuwig leven hebt. Het goddelijk leven, dat is wat u heeft in u. Denk aan de apostel Johannes, geliefde, die schreef wat we in onze themavers hebben gelezen. Tijdens de tijd van de grote vervolging, nadat Johannes was gearresteerd, plaatste zij hem in een grote kokende pot olie om hem levend te bakken. Zij waren vastbesloten hem te vernietigen. Maar toen het vuur was uitgebrand en zichzelf had verteerd, stond Johannes op. Halleluja. Zij konden hem niet doden, omdat er iets speciaals aan hem was, geliefde. Zo is de uitdrukking ontstaan. Sint Johannes de Goddelijke. Halleluja. Zij konden het niet verklaren. Zij zeiden: dit is geen gewone man. Daarom verbrandden zij hem naar het eiland. Daarom verbanden zij hem naar het eiland Patmos en lieten hem daar achter. Denk er nu eens goed over na, geliefde. Was Johannes de enige die goddelijk was? Nee. Wat hem goddelijk maakte, was het leven dat hij had. Het eeuwige leven van God in hem. En het bewustzijn van dat leven. Datzelfde leven is wat u in Christus hebt ontvangen, geliefde. De Bijbel zegt dat u deelgenoot bent van de goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4. Dat betekent dat u geen gewone persoon bent. U bent niet slechts menselijk. U bent een godwezen. Omdat u het leven van God in uw geest hebt. Maar dit moet voor u een realiteit gaan worden. Want anders zult u denken, spreken en reageren vanuit een natuurlijk standpunt. Toch is dat niet uw ware identiteit. Wanneer de Bijbel zegt, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, betekent dit dat God wil dat u dit weet van, en vanuit die openbaring functioneert. Hij wil het in uw bewustzijn van dit moment hebben, geliefde. Hij wil dat u zich er volledig van bewust bent dat het leven in u goddelijk is. Hij weet dat wanneer dit werkelijk voor u wordt, uw reactie, uw natuur zullen weerspiegelen en uw verwachtingen zullen stijgen om overeen te komen met het leven in u. Halleluja. Geliefde, wauw, wat een rhapsodie. We zullen samen de belijdenis doen. U zegt me na, u zegt: ik ben deelgenoot van de goddelijke natuur. En ik leef in het volle bewustzijn van het Godleven in mij. Ik wandel in heerschappij, vrijmoedigheid en overwinning. Terwijl ik Christus openbaar in alles wat ik doe. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsodie van Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsodie van Realiteiten opgestuurd wenst te krijgen, omdat u wil mediteren erop, mag u ons gerust de thema van de dag sturen. En dat is kennis van uw ware natuur. U stuurt het naar 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzende, geliefde, nogmaals. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom. En ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation. Omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ja, ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 17 augustus 2026. De Heere bemint het recht. De Heere bemint het recht. Psalm 37, vers 28. Het leerwoord. Jezus zei, geef dan de keizer wat des keizer is en gode wat God is. Jezus zei, geef dan de keizer wat des keizer is en gode wat Gods is. Marcus 12, vers 17. Het gezang.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
2: Ik heb
1: die dingen aangesteld, Rowe. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you?

Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat uw schepping vol met kleuren van uw liefde voor de mens vertelt. Dank

Amen. Amen. Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat uw schepping vol met kleuren van uw liefde voor de mens vertelt. Dank, dank, dank.

0: mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermien en deze week zal ik de vertellingen doen. Laat ons eerst bidden voordat we verder gaan.
1: Lieve Heere God, dank u wel voor deze dag. Heer, ik vraag u om ons te vergeven van al onze zonden. Heere God, ik vraag u om ons te beschermen. Wilt u met ons, vragen wij u in Jezus' naam. Amen.
0: Zo, happy kids. Ook deze week wil ik jullie een tekst aanleren. Gaan jullie goed luisteren? Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Nog een keertje. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Zo, happy kids. Straks gaan we de tekst nog eens een keertje samen doen. Afgesproken? Oké. Zo, happy kids. Gaan jullie allemaal goed luisteren? Heel lang geleden waren er in ons land nog geen straten en geen winkels. En omdat er geen straten waren, waren er toen ook geen auto's en bromfietsen. Kan je voorstellen, happy kids, dat je een auto hebt of een bromfiets, maar er geen straten zijn om te rijden? Toen was er niets dan alleen maar bos en nogmaals bos. Weet je, happy kids, er woonden in ons land nog geen Kriolen, geen Hindustanen, geen Javanen en ook geen Chinezen. Wie van jullie kan me zeggen welke mensen toen wel in Suriname woonden? Ja, ik hoor je het zeggen. Zeg het maar. Goed zo. De inheemsen. Dat is het goede antwoord. Ja, toen woonden er in ons land de inheemsen. In heel Suriname, happy kids, van oost naar west en van noord naar zuid, woonden er toen alleen maar inheemsen in ons land. Pas veel later kwamen er hier blanke mensen wonen. En dan weer nog later kwamen de Kriolen die als slaven hier gebracht werden om te werken. En dan weer later kwamen er andere mensen. Eerst kwamen dan de Chinezen en toen de Hindustanen en tenslotte werden de Javanen naar ons land gebracht. En zo komt het, happy kids, dat er zoveel verschillende mensen in Suriname wonen. Wat ik jullie nu ga vertellen, gaat over een jongen die Shriman heet. Shriman Singh. Shriman Singh werd meer dan 100 jaar geleden, in het jaar 1876, in het noorden van het grote land India geboren, in een stad Sikkim. Daar groeide Shriman op in de bergen van Noord-India, de Himalaya. Hij was nog maar een kleine jongen toen zijn moeder overleed. Dat is helemaal niet prettig, happy kids. Nee. Shriman was net als zijn vader een Hindoe. En weet je, happy kids, van het christendom en van de Heere Jezus wilden ze thuis bij hem niets weten. Aan christen

Amen. Amen. Odi, odi, happy kids. Alasan ibu? Ya, eh. Met-met.

Ellen had een schrimman en zijn vader een grote hekel. Heel vroeger konden de meeste mensen niet lezen en ook niet schrijven. Weet je, Happy Kids? Ook de vader van Schrimman kon niet lezen en schrijven. Maar toch wilde hij graag dat zijn kinderen het zouden leren. Schrimman had een broer. En zo kwam het dat de broer van Schrimman in de buurt waar zij woonden naar school mocht gaan van zijn vader. De vader stuurde dus de broer van Schrimman naar school. En die school, Happy Kids, was een christelijke school. Waar net als op onze school over de Heere Jezus werd verteld. Op een keer had zijn broer een leesboek meegenomen naar huis met een plaat van de Heere Jezus erop. Schrimman vond het heel knap van zijn broer dat hij kon lezen. Vaker las de broer van Schrimman uit dat boek voor Schrimman. En Schrimman, die bewonderde zijn broer. Wauw! Wat kon zijn broer toch mooi lezen? En zo, Happy Kids, hoorde Schrimman veel over de Heere Jezus. Omdat zijn broer hem vaker uit dat boek voorlas. Schrimman vond de verhalen erg mooi. Weet je wat er gebeurde, Happy Kids? In zijn hart kwam er langzaam, maar zeker een verandering. Hij begon van de Heere Jezus te houden. Jaren gingen voorbij, Happy Kids. De vader van Schrimman, die werd een christen. En vanaf toen mocht Schrimman ook naar de christelijke school waar zijn broer geweest was. Daar hoorde Schrimman heel veel over de Bijbel en over de Heere Jezus. Hij deed goed zijn best. Hij deed zijn best zo goed dat hij later verder mocht studeren om onderwijzer te worden. Een hele tijd ging alles goed. Maar toen heb ik iets. Kwamen er problemen. Er gebeurde iets heel verdrietigs. Dat zal ik jullie morgen vertellen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Afgesproken? Goed zo. Gaan wij de tekst nog eens een keertje samen doen? Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig. En sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Nog een keertje. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig. En sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Zo, Happy Kids. Gaan jullie dat oefenen? Morgen doen we het samen. Afgesproken? Afgesproken. Dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odi, odi.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus heb je chat kost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey, broer. No stress you a day, you know, jere. Historex abon new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat, die.
2: Verfi. Nee, jere. Dofi. Toe lees me tegen, ik ba. Verfi. Na een nieuw merk te... En een verfi die zie. Giu, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerustraat 23... We go the extra mile.
4: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration. Not just radio.
5: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt vast.

Hallo, liebe luisteraars. Ik ben Johan Angelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: luckily the right one.
1: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
2: yeah,
1: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
3: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
1: It's my number one.
3: Golden Brand Margarine.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
4: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
6: En dan,
5: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
4: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: We are you, we are you.
8: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
9: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
8: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
9: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
8: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
9: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
8: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
9: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
10: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
11: Thank you, cause you keep on blessing.
12: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

0: űr. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Sanfri Josephson groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u wil behandelen of zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester, wanneer leermang. En de schriftlezing die ik daaraan gekoppeld heb, heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. De sleutelvers heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Maar laten wij onze sleutelvers even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is hij, Christus, gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we bidden. Vader, ik dank u. Megi glory, megi grani na you, for suma you de, en saye duna in a libis man. Gado you de wa bung leer meester gado masra. Je charu no je kibru no je blessu ne je gihopu na ina libidis gado. Me draga didis op na je santa anu a boskopu futide. En me begi dat je sa blessen gado. Make you anu den et tapu. En ik bid en ik smeek u, Heere Vader. Bedouw mij met uw geest van wijsheid. Bedouw mij met uw geest van verstand. En bedouw mij met uw geest van kennis. Zodat ik, o Vader, u mag behagen vandaag. Zegen dit woord en laat het tot zegen zijn voor elk een die naar zal luisteren. In Jezus' naam, amen en amen. Zoals ik u eerder zei, broeder en zuster, de afgelopen dagen hebben wij gesproken over wat gebeurt er wanneer wij wederom geboren worden. En wij hebben gezien dat een persoon in ons hart komt wonen en niemand anders dan onze lieve Heer Jezus Christus. En we hebben gezien dat terwijl Hij in ons hart komt wonen, neemt Hij bezit van de stoel, de troon van ons hart. Maar de mens heeft zijn oude zondige natuur, het vlees. Het vlees openbaart zich in de eigen ik. En de eigen ik wil doorgaan met regeren. En zoals u weet, Christus en de eigen ik kunnen niet samen regeren. Of het is Christus, of het is de eigen ik. We hebben gezien dat de eigen ik een paar eigenschappen heeft. Een paar, zeg maar, karakter eigenschappen heeft. Hij, de eigen ik openbaar zegt in verschillende manieren. Laten we een paar van ze bekijken. Of zeg maar, we hebben een paar van ze bekeken afgelopen week. Namelijk eigen dunk, zelf beklag, zelf zelfzucht, eigen gerechtigheid, zelf rechtvaardigheid, zelfbewustheid, eigenzinnigheid. En op een gegeven moment hebben wij een paar van die karakter vergeleken met gedragingen van dieren. En we hebben een paar dat zondige karakter als trots, karakter als ongehoorzaamheid, karakter als zonde, als leugen en karakter als boosheid en kwaadsprekerij. Vandaag hebben we gezien, wil ik het hebben over de eigen ik ten opzichte van God. Wanneer we praten over de eigen ik, dan moet u weten dat de eigen ik zal God nooit gehoorzamen. De eigen ik heeft veel verschillende manieren om zichzelf te openbaren, Maar zijn geoudheid ten opzichte van God die verandert nooit. Hij heeft verschillende manieren om zich te openbaren, zichzelf te openbaren, maar zijn houding ten opzichte van God, die verandert nooit. De eigen ik zal zich nooit aan God onderwerpen of hem gehoorzamen. In Romeinen 8 vers 7, laten we dat even lezen. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet God. Trouwens, het kan dat ook niet. Kijk, u moet goed luisteren. Laat me die tekst weer even lezen. Romeinen 8 vers 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet God. Trouwens, het kan dat ook niet. Ja, dit spreekt van boekdelen. De eigen ik, no sakens refi nooit gigado. Ano gehoorzaam, ano arki nooit. Amaknap tegen wan vijand, amaknaplek wan vijand tegenover gado. En ano sakens ref onder masra. En dubbele punt, dus een punt, komma, aitak trouwens, het kan het ook niet. Omdat, laten we stilstaan bij deze. De eigen ik is, wordt of is geproduceerd door het vlees. En zoals we weten, het vlees en de geest staat als twee bokseren tegenover elkaar. En de twee, geen van die twee doet onder voor die andere. Want de ene doet niet wat de andere wil. En tegenovergestelde. Amen. En wanneer we zeggen, het kan dat ook niet. Komt het van een bron. De bron van het bron van de zonde dat in de mens woont. En de zonde, het woord zonde, is niet een woord vanuit God. God verenigt zich nooit met de zonde. En de zonde kan God nooit gehoorzamen ook. En de zonde kan dat niet doen. Omdat van aard is de zonde zonde. Hij doet alleen kwaad. Hij doet alleen slechte dingen. Hij doet alleen onbehagen, de Gods onbehagen dingen. Dus hij kan het niet doen. En zoals ik het weer voor u herhaal. Het vlees duidt zich aan in de eigen ik. Amen. De eigen ik is ook onze vijand. Het is onze vijand. Als wij terugkijken naar de bovenstaande karakter die de eigen ik produceert. Karakter als eigenliefde, eigendunk, eigengerechtigheid, eigenzinnigheid, zelfbeklag, zelfzucht, zelfrechtvaardigheid en zelfbewustzijn enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat de eigen ik een zondige natuur heeft. Niet alleen zijn we zelf ongelukkig, maar we worden ook door anderen om ons heen ongelukkig. We maken anderen om ons heen ongelukkig. Hoewel de Heere God het eerste stap heeft gezet om ons van om Christus aan ons te geven, om ons te verlossen van de macht van duisternis, om ons te bevrijden van de macht van duisternis, heeft de zonde nog steeds macht over ons, zolang we de eigen echt ruimte geeft om te regeren in ons leven. Dus ondanks ons bekering zijn we vanwege de eigen ik onder de macht van de zonde. Maar God heeft ons niet daar gelaten. God houdt van ons. En Hij gaat ons bevrijden. Hij wil ons bevrijden en verlossen van de heerschappij van de eigen ik. Maar wat heeft God gedaan? God kruisigde ons met Christus. Omdat God de eigen ik zo haat, moest Hij iets voor ons doen. En wat Hij voor ons heeft gedaan, toen Christus Jezus deed aan het kruis, dat God op mij, Sanfri Joseph, zoon, dat potengona in Jezus Christus. Jezus Christus, schwaar me naar Ines King. Amen. Hij kruisigde ons met Christus. God rekende af met de eigen ik door ons in Christus aan het kruis te slaan. Toen hij gekruisigd werd, werden wij met hem gekruisigd. Misschien kan je de vraag stellen, hoe konden we met Christus gekruisigd worden? Wel, simpel, laat me een praktische voorbeeld geven. Kijk, neem een boek of een map. En zoek een foto in dat boek en knip het eruit. Dus kota foto voor in een boek. Dat teka foto, dat potengo in een map. If je saka map pot na grond, a foto de na grond. If je potet op een keyboard, a foto de op een keyboard. If je potengo in een koffer, a foto de in een koffer. En if je teka een koffer na een foto, na een map gona, Nederland, Amerika, Italië, Engeland, soort konden dan ook, a foto de drape ook toe. Dus dat heeft God voor ons gedaan. Hij plaatste ons in Christus, zodat overal waar Christus is, wij zijn ook daar. Junangami de drape ook toe. Amen. En apostel Paulus zegt in Galaten 2 vers 21, met Christus ben ik gekruisigd. Amen. Dus met Christus ben ik gekruisigd. Dus ik wil u bedanken voor deze, voor het willen luisteren naar dit boodschap. En ik bid de Heer dat Hij ons helpt, om te komen op de plaats waar wij moeten zijn, dat wij begrijpen wat God voor ons heeft gedaan. Hij plaatste ons in Christus. En zoals apostel Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Zo moeten we weten van, het is niet alleen voor apostel Paulus geldig, het is ook geldig met jou, voor jou. Ja toch, en ik. Begrijp je? Dus, we zijn met Christus gestorven. De vijand heeft geen macht meer over ons. Wanneer we leven, leven wij voor Christus en leven wij in Christus. Zoals ik zei, een nieuwe meester hebben we gekregen van de Heere God om ons te helpen. Laten wij ons overgeven en de instructie van die meester volgen om een gelukkig leven te hebben in dit leven. Mogen de Heere u zegenen en tekwang blessie day. De blessings. Doe.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
3: Something about the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's healing in that name. There's victory in the name of Jesus. All you need to do is just call on His name.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geachte luisteraars, van harte goedemorgen. Namens de Evangelische Broergemeente Suriname zijn wij wederom in uw huiskamer. We willen dit samen zijn opdragen aan onze Heer en Heiland. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap des Heilige Geest. Amen. We willen gezamenlijk de Heer God loven en prijzen met een lied dat wij allemaal kennen. Hoort Jezus nood, u komt tot het feest. Feestbundel 34, vers 1 en 2. Hoort Jezus.

We zijn blij dat we de Heer God, onze almachtige Heer en Heiland, die we mogen kennen vanuit de Bijbel en via Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, mogen loven en prijzen vandaag. Want velen kunnen dat niet doen. Dank de Heer dat we mogen opstaan in zijn naam en onze maatschappelijke verplichtingen kunnen voortzetten onder zijn leiding in gezondheid en kracht. En we zijn God dankbaar dat wij elkaar mogen aanschouwen, want het is nog niet te laat voor ons, voor u en ik. En we gaan ons opmaken vandaag om wederom tot een zegen te mogen zijn voor onze naasten. Thuis, in onze familie, in onze omgeving, maar ook op onze werkplek. We luisteren met elkander naar de dagteksten. Maandag 17 augustus. Jezus Christus zei: geef dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gode is. En de dagtekst: de Heere bemint het recht. Geachte luisteraars, de Heere God bemint het recht. En dat hebben we mogen lezen uit Psalm 37, vers 28. Recht is het kader dat ons beschermt van onevenwichtige aantijgingen, oneerlijke benaderingen, opdat het recht recht kan spreken. De Heere God heeft zich ook kenbaar gemaakt, broeders en zusters, als een rechtvaardige God. Zo heeft de Bijbel ons geleerd, zijn woord. De Heere God heeft zich kenbaar gemaakt middels een van karakteristieken rechtvaardigheid. Anderen zijn bijvoorbeeld liefdevol, barmhartigheid, genadig, voorzienigheid, heiligheid. Rechtvaardigheid. Dat betekent dat je onpartijdig gaat opstellen en dat je gaat luisteren naar het recht, het kader dat is geschapen om samenlevingen te beschermen en samenlevingen als het ware in balans te brengen. En elke infiltratie van onrechtvaardigen worden dan teniet gedaan door het zegevierend recht. Mogen we nadenken. Kain en Abel, ze werden geoefend door Adam en Eva om de God te zoeken via de offerande. Hierdoor ga je welgevalligheid proberen te vinden in Gods ogen. Want we zijn allemaal zondaars. Want we zijn allemaal mensen met fouten, tekortkomingen. Alleen God is foutloos. Alleen God is zuiver, is puur, rein. Hoe komt het, hebben we nagedacht, dat de offerande van Kain niet is opgenomen? Is het omdat hij niet in liefde die attributen heeft geplaatst of opgedragen? Of van minder kwaliteit, in plaats vlees van kwaliteit A zet hij kwaliteit C, zeg maar wat. En Abel zijn landbouwproducten, idem. Ik denk, broers en zusters, dat we geen grappen moeten maken. Nogmaals, bij de beoefening van theologie, de leer aangaande God vorm en inhoud geven in ons hart via de godsdienst of via religie. In dit geval via offeranden. Laten we niet doen om den ogen vanwege het heel systeem offeranden, maar laten we doen in naam van de levende God.
Abel heeft dat gedaan, zeker in het geloof dat God die welgevalligheid zal schenken aan hem. En dat heeft hij gedaan. Maar mensen die met een boos hart, met een oneerlijk hart, met een oneerlijke agenda naar de kerk gaan, in de kerk komen tegenwoordig, leeg gaan ze terug met onvrede. Die naar de kerk gaat en offerande plaats in verschillende vormen, in liefde, net als Abel, u gaat dubbelvoudig terug, gevuld met Gods woord. Laten we nadenken, is dat rechtvaardig? God is rechtvaardig, onpartijdig en hij kijkt naar de intentie. Noach werd geplaatst om het volk te doen bekeren en ze zouden eeuwig leven ontvangen daar in die grote ark. Hij werd uitgelagen 100 jaren lang. On a one day, on a 10 day, 100 jaren. Alleen het gezin. Noach en zijn vrouw, de 3 zonen en de 3 vrouwen van hen. Die hebben God gevonden via de offeranden en door het geloof. En toen het zover zat, de deur van de ark werd gesloten. Einde van de wedstrijd. Al huilend, al smekend. Het is te laat. God is rechtvaardig. Hij gaat geen boromang zetten. Dus in deze tijd, broeders en zusters, de eindtijd, laten wij geen grappen maken. Bij het zoeken naar God, via de Bijbel, via zijn kerk, bij het dienen van de Heere God, via Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven, het vlees geworden wordt, maar laten wij dat in ootmoed doen. Net als Noach. Want de deur is nog niet gesloten, hij is nog niet teruggekomen. We hebben de tijd om aan onszelf te werken, aan de gemeente te werken en de gemeente tot een heilsinstrument te zijn waarbij u deelachtig bent. Broeders en zusters, God is rechtvaardig. Denk maar aan die 2 vrouwen die bij koning Salomo waren geweest. Hij is mijn zoon. Mijn zoon is niet dood. Salomo had gebeden om wijsheid. En u weet het zelf. U kent het Bijbelsverhaal dan ik. Hij heeft een zwaard genomen, zou die baby in 2... Nee. Die andere, Libin koning. Die afvrouw, Mekatin Libi. Dat is rechtvaardig. Toetsen van de echtheid van zaken. Dat moet u ook doen. In de gemeente, in uw leven, in uw omgeving. Niets moeten we nemen als honor. Als vanzelfsprekendheid. Laat het aan God over. Laat de Heer u met wijsheid zegenen. Broeders en zusters. Zo zijn er nog zoveel verhalen waarbij we de rechtvaardigheid van God kunnen ervaren. In het Oude Testament hebben we gezien. In het Nieuwe Testament.

Want het kruis hangen volgens de Romeinse wetgeving betekent, je wordt vervloekt daar op Golgotha, Sabbata, offerplaats. En de Heer God heeft dat ook gezegd in het Oude Testament. Wie aan het kruis houdt, hangt, wordt vervloekt. Hé, maar Jezus dan? Is hij vervloekt? Ik zeg ja. Om onze vloek op zich te nemen en te dragen. Wat een zware opgave. En de Heer heeft dat gedaan. En als we hem vragen om redding en vergiffenis, dan geeft hij dat. Omdat hij die vloek heeft genomen, net die crimineel. Kom met mij naar het paradijs. Tide, tide. Broeders en zusters. Wat een taal. De Heer God bemint het recht. Is een zienswijze. Maar ik heb geprobeerd te staven aan de hand van Bijbelse geheimen en Bijbelse verhalen. We zijn heel erg blij dat onze God die we dienen inderdaad een rechtvaardige God is. Hij waarschuwt ook. Wij worden vergeleken als maagden, rein, geheiligd door de heilige doop. Want de Heer God heeft gezegd, wie gelooft en zich laat dopen, wordt behouden. En we zijn behouden. Omdat wij geloven in de almacht van God en door die heilige doop, de reiniging met het doopwater, het bloed van Jezus, worden we verzegeld en toegevoegd in het genadeverbond van God. Maar God zegt, voorzichtig, de Satan gaat blijven aanvallen om jullie terug te pakken. Hij heeft een parabel geschreven via zijn evangelisten. De vijf wezen en de vijf dwaze maagden. De wezen gaan toch, niet elke zondag misschien nu, alles is duur geworden, busrit, afstand, noem maar op. En veiligheid, als niemand me brengt, minaga kerkie, God ziet dat. Maar in uw hart bedrijf uw kerk. De wezenmachten gaan naar Gods stem luisteren, naar de kerk gezamenlijk. De Bijbel lezen, God loven en prijzen. Zo moet hij zijn. En God ziet alles. De dwazen, de geweldenaars, ze denken dat ze al daar zijn, in het beloofde land. God gaat shiften. Hij is rechtvaardig. En hij is keihard. Wie zijt gij? Ga weg, ik ken u niet. Ik stuur u weg naar de duisternis. Het is hard, broeders en zusters, om aan te horen vandaag, de Heer bemint het recht. Maar het is prettig. Het hield ons. Het houdt ons scherp. En zo moeten wij, geachte broers en zusters, vandaag ons laten reinigen en heiligen van onze verkeerde ideeën. Niet opbouwende ideeën in de gemeente met valse getuigenissen. Maar laten we opnemen door Gods genade zijn goedheid en barmhartigheid. Want God die we kennen, is niet alleen een God die voorzienig is, geeft ons eten en drinken. Is niet alleen te kennen als God de Heilige, dat is Hij wel, de Almachtige Levende, maar Hij wordt ook genoemd God de Rechtvaardige. En Hij is rechtvaardig u die verandering te geven. In blijdschap, in vrede en vreugde. Mogen vanmorgen uw zienswijze veranderd worden en dat u gaat bidden opdat de Heer u genadig blijft zijn. In Jezus Christus naam. Amen. Almachtige God, wij danken u dat gij ons vandaag eraan hebt herinnerd dat gij het recht bemint, want u bent een rechtvaardige God. Zegen gij uw gemeente waar wij toe behoren. Opnieuw en opnieuw wij u vragen

ons recht te trekken. En daarna ons op te richten, ons te herstellen, om als heilsinstrument te kunnen fungeren. In de gemeente, in ons leven en op de werkplek. Wij danken u hiervoor, o God. In Jezus Christus, almachtige naam, geef ons verder een gezegende dag. In Jezus Christus, wonderbare naam. Halleluja. Amen. Wij zingen met elkaar feestbundel 75 vers 1 en 2. Houd het jonge leven rein.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: hebben wij het regen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral voor het zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no

0: sabi fruku fruku takiu abi asiki, sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wawan ten na datra, chari yu patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
1: Gi ala yu blessinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trends Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trends Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
4: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ja, u bent afgestemd op Radio Shalom, de juiste frequentie. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En vandaag gaan we weer een geweldige praat hebben over onze God, de levende, de eeuwige en de echte. Nou, elke dag maken we zoveel dingen mee. En er zijn ook een heleboel dingen gaande in de wereld. Vergelijkt u de dingen met de Bijbel, wat er staat. Alles is geprofeteerd. Niets is nieuw onder de zon. Is dat niet zo? Er is helemaal niets nieuws onder de zon. In die zin dat het gezegd is, dat het geprofeteerd is, dat het duizenden jaren van tevoren gezegd is wat er allemaal gaat plaatsvinden. Dus wees niet verschrikt, wees niet angstig, wees niet ontdaan. Ga niet gewoon zitten en denken, ik ga niets doen. Ik had laatst nog een gesprek met iemand en het ging om de terugkomst van de Heere Jezus. En weet je, de jonge mensen die nu, laten we zeggen, onder de 30 zijn of net de 30 hebben gepasseerd, hebben geliefd met het idee dat ze de Heere Jezus zouden zien terugkomen. En dat heeft vele van ze, wat ik gemerkt heb in de gesprekken, als het ware een beetje verlamd. Alsof ze niets moesten doen, gewoon rustig werken om in je onderhoud te voorzien, geen onderneming te beginnen en al dat soort dingen. Geen grote dingen, want de Heer Jezus komt terug en je gaat niets kunnen meenemen. Dus je hebt velen die niet echt er tegenaan zijn gegaan achter hun dromen, achter de dingen die ze graag wilden doen. Dus ja, maar dat is dus gebleken dat het niet zo is dat de Heer nog steeds niet terug is. We moeten ons richten op wat de Heer wil dat we moeten doen. En al is het maar één dag dat je doet of één moment, maar wees gehoorzaam. Dat is het belangrijkste voor God. Laat het niet zijn dat je denkt van ik ga niks doen. Net als in de tijd van Noach. Bij Noach hij bouwde dan de ark op het droge. En iedereen spotte met hem. De tijd was zo boos. En men viel hem ook aan. En zijn gezin. Van hé, wat zijn jullie aan het doen? Enzovoort. Maar niet gewoon. Maar heel barbaars. En heel spottend. Dus met gevaar van eigen leven hebben ze God gehoorzaamd. En het moment dat de ark, dat de deur dicht ging en het begon te regenen, hebben de mensen gezien van hey, het was allemaal werkelijk waar. Dus laten we gericht zijn op de dingen van de Heere, maar gewoon doen wat Hij ons opdraagt in gehoorzaamheid. Ga niet vastklampen aan dat wat je doet, want elk moment kunnen we of dit leven laten of de Heer komt terug. Dan heb je deze dingen niet. Maar er zijn zoveel dingen die vooraf gaan aan de komst van Jezus. Dat je de tekenen van de tijd moet herkennen. Want er zijn zoveel dingen die nu in de wereld gaande zijn en die geprofeteerd zijn in de Bijbel. De oorlog en de spanningen in het Midden-Oosten. Het is een conflict. Er zijn zoveel zware spanningen.

Want er zijn zoveel dingen die nu in de wereld gaande zijn en die geprofeteerd zijn in de Bijbel. De oorlog en de spanningen in het Midden-Oosten. Het is een conflict. Er zijn zoveel zware spanningen.

volken gaan leven en ze hebben daar aangenomen wat niet van hun was. Ze zijn ook gaan offeren, ook zelfs in Israël deed men heel veel zonde tegen God. Dus wij moeten allemaal, allemaal terug naar de God, de schepper van hemel en aarde en de mens. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft alle macht, alle kracht en heeft de naam boven alle namen. En door Jezus is ons redding geschonken. Je bent niet in een cyclus van reïncarnatie. Je bent niet in een onzekere situatie waar je terechtkomt als je doodgaat. Je bent niet zoals een atheïst zou zeggen, er is geen God. Je hebt het in jezelf. De boeddhisten zeggen dat je uit eigen kracht, je moet zelf produceren, je moet zelf je best doen en goed leven. En dan komt het goed. Nee, het staat allemaal in de Bijbel. Duidelijk, klaar en duidelijk. In het woord van God. In dat woord staat duidelijk dat we één keer maar sterven. En als we sterven, komen we voor de rechterstoel van God. Voor zijn troon. En dan gaat hij je vragen. Wat heb je gedaan? Oh, je was een goed mens. Ja, man. Je hebt iedereen om je heen heb je het leven altijd makkelijker gemaakt. Je hebt echt goede daden verricht. Maar heb je geloofd in mij? Heb je geloofd in het offer van het lam? Heb je geloofd in dat bloedoffer dat ik heb gebracht? In die striemen die jouw genezing hebben gebracht? Mijn doornenkroon die ze op mijn hoofd hebben gedrukt? En alle pijnen, 3 dagen heb ik niet geslapen, maar ben mishandeld geworden om jou. Heb je dat geloofd? Heb je dat geloofd? En daarna ben ik in een graf gegaan. Ik ben zelfs in de nedergedaald in het dodenrijk om mensen redding te geven. Heb je daaraan gehoor gegeven dat ik daarna ben opgestaan en niet in het graf ben? Jezus ligt niet meer in het graf. Dus let op de tijden, mensen. Wees alert. Wees heel alert. In je gebed. Want de duisternis neemt toe. En alle activiteiten die men doet in de duisternis nemen ook toe. Bid voor de verlorenen. Bid voor de mensen, de heksen, de afgodendienaars. Bid voor ze dat hun zielen gered mogen worden en dat de Heilige Geest kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de moslimlanden, dan zijn de mensen heel lief, heel warm. Ze zijn gastvrij. En het zijn de politieke leiders die dat geloof gebruiken. En ze hebben het niet door, maar ze gebruiken die geloofsovertuigingen om oorlog te voeren. Om het als het ware als een dekmantel te gebruiken. Want het zijn hele grote organisaties, hele grote wereldse dingen die men organiseert en doet. Om naar een one world order te gaan en om ons allemaal eronder te plaatsen om die controle over je te hebben. Wees niet te veel op jezelf. Wees niet te veel bezig met devices. Ga je handen gebruiken en je voeten en je hersens. En doe andere dingen zodat je niet te veel gevolgd wordt in je interesses en in waarmee je je bezighoudt. Laat de Heere degene zijn die over jou heerst. Laat God zijn hand over je uitstrekken. Zijn vleugels om je heen doen. En je beschermen tegen al die dingen die nu gaande zijn. En dat we met volle borst kunnen zeggen: I love you, Lord. For your mercy never fails me. Ja, Gods genade is er voor altijd en zo groot. Laat de genade van de Heer over ons zijn. En dit is zijn actualiteiten die ik met u wilde delen. Om alert te zijn. En om u op je Bijbel te lezen. En te gaan naar de stukjes die gaan hierover. Over de dingen die gaande zijn. Dat je leeft in the present, time. De tegenwoordige tijd. De tegenwoordige tijd van God. Dan ben je alert. Dan ben je bij. Dan ben je... Dan weet je waarover je praat. En dan weet je ook hoe je bidt. Want dan bid je tegen de wereldbeheersers. En tegen de... we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de wereldbeheersers en

en overheden in deze wereld waarin we leven. Dan kan je gericht bidden. Oké, en we hebben nu dan een music break. En dan gaan we na de music break komen we terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: Ja, ik hoop dat u genoten hebt van het lied. De Heere is goed, de Heere is één. En dit is het programma Vrouw Vandaag. Voor zij die nu pas aanschuiven of die hun radio hebben aangezet. Vrouw Vandaag voor de vrouw van vandaag. En het is voor jonge vrouwen en voor oudere vrouwen. Voor alle leeftijden. Als je 8 jaar bent en je voelt je al een vrouw. Je mag luisteren, je moet luisteren. En doen wat de Heere je zegt. Wees gehoorzaam, kinderen. Wees gehoorzaam. Ook jonge vrouwen, oudere vrouwen. Wees gehoorzaam. Nou, en ja, heb je soms het gevoel dat je alleen bent? Heb je soms het gevoel dat je dingen alleen moet doen? Heb je het idee van mij? Dus ik zou wel willen dat er mensen zijn die me helpen. En ik voel me zo verloren en zo alleen. Soms gaat dat gevoel naar eenzaamheid, hè? Maar de Heere is een trouwe God. God is de trouwe God van David. David was een man naar Gods hart, hè? Waarom was hij een man naar Gods hart? Zijn wij mensen naar Gods hart? Ja? God houdt van ons. Dat mag je nooit uit het oog verliezen. En welke fout je ook maakt in je leven, ga terug naar de Heere. Ga altijd open en ontbloot. Heere, ik heb gezondigd, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Ik heb zo spijt. Help me om het niet meer te doen. Reinig me van al mijn zonden. Weet je, de Heere houdt ervan als we teruggaan naar Hem en zeggen dat Hij ons toeverlaat is. Natuurlijk moet je ook de zonde nalaten en de Heilige Geest vragen om je te vullen met kracht. Want de Heere zei tegen de prostituee, ga en zondig niet meer. Ja toch? Dus je kan fouten maken, maar je moet terug naar de levende. En David, hij had overwinning behaald op Saul. En als we kijken naar 2 Samuel 23, dan zien we de laatste woorden van zijn gebed. En hier staat in vers 1 dat David, de zoon van Isaïe, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob en lieflijk in psalmen van Israël. Zie je hoe David wordt bestempeld? Ja, dat is bijzonder. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En David is hoog opgericht. Die David spreekt. Hij is gezalfd door God. Hij is lieflijk in de psalmen van Israël. Dus de mensen hielden van zijn psalmen. Ze hebben een zo mooie tekenfilm gemaakt van David. Dat je gewoon niet kan stoppen om te kijken. Maar ja, je moet betalen. Het is volgens mij op Netflix. En dan kan je naar die hele film kijken. Het is gewoon prachtig. Wanneer hij zo zingt en dan zie je dat iedereen meedoet en zegt, David, welk nieuw lied heb je? En zo. Dus dan kan je voorstelling maken dat vanaf hij jong is dat men weet, hé, deze jongeman zingt. Hij let op de schapen en terwijl hij op de schapen let, zingt hij voor zijn God. Dus hij was lieflijk in de psalmen van Israël. En tot nu toe, de psalmen zijn echte klassiekers. Ze zijn de meest gebruikte versen, gedichten in de hele wereld. En ze bestaan nog steeds. En ze zijn nog steeds actueel. Omdat ze onze emoties beschrijven. En de overwinning ook erop geven. En ook de kracht van God daarin laten zien. Wauw, dat is gewoon mooi. Oké, dan gaan we verder. In vers 2 staat, de geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. Zie je, dat zegt David. Hij zegt, de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij bedoelt de Heere Jezus. Hij is als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken als de glans na de regen. En dan zegt hij, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, Hij bedoelt, zijn huis dient de Heere niet, zijn kinderen en zo. Heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld. Een eeuwig verbond gesteld. God is een God van verbond, hè? Hij gaat een verbond met jou aan. Of je kinderen willen of niet. Als je partner wil of niet. Als je familie wil of niet. Jij moet willen. En dan gaat hij een verbond met je maken. Een eeuwig verbond. In alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde. Hoewel hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken. Yes, en dan zegt hij die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Dus in dit stuk vertelt... Mijn Bijbel is bijna gevallen. In dit stuk vertelt David over de grootheid van God. Over de komst van de Messias. En ook dat de vijand niet met blote handen kan worden aangepakt. Maar met ijzeren en... Even kijken wat er staat in het laatste vers. Vers 7. IJzer of hout van een speer. Met ijzeren of houten handschoenen staat er in een andere vertaling dat je je vijand daarmee aanpakt. Dus... voel je je soms zo alleen, zo eenzaam, zo verlaten, alsof je hulp nodig hebt. Mijn hulp is van de Heere. De Heere geeft je hulp. De Heere stuurt ook mensen op je pad die niet dubbelzinnig van hart zijn. Die niet wankelen op twee gedachten, maar die volledig in de Heere vertrouwen. Die zeggen, de Heere is mijn vertrouwen. Op hem stel ik mijn vertrouwen. Dus zulke mensen gaat hij op je pad sturen. Maar als hij ze niet op je pad stuurt, dan zijn er nog niet. Dan is het de Heere op wie we vertrouwen. En wat zegt David hier? De Heere is degene die jou brengt door alles heen. Want hij praat over de Messias die komende is. Hij praat over de Messias die onderweg was en die nu intussen al is gekomen. Nou, 2 Samuel 23, vers 1 tot 7 mag u zelf gaan lezen. Want het is zo bemoedigend wanneer je leest hoe God praat over David. David zegt daarna, na vers 2 praat David, vertelt hij hoe de Heere tot hem spreekt, hoe de woorden van de geest op zijn tong zijn. Maar in vers 1 staat er David, de zoon van Isaï, spreekt. Dat heeft de schrijver geschreven. Hij heeft dat daar gezet. En er staat de man die hoog is opgericht. Bij God toch hebben we een aanzien. Niet dat we hier op deze aarde geweldig moeten doen, nee. Maar God ziet je als belangrijk. Je bent zo belangrijk voor hem. En door hem ben je gezalfd. Laat de vrezen des Heren in ons zijn. En dat we daardoor ook ons niet eenzaam voelen, niet alleen. En dat we weten, we dienen de levende God. We dienen de God van Israël die naast ons staat. Wees niet ontmoedigd, maar wees bemoedigd. Want de vijand is daar en God gaat je zulke gebeden geven. Zodanig dat hij gaat moeten wegvlieden zoals het hier staat. Want je gebeden, dat zijn die ijzeren handschoenen. Die gebeden gaan maken dat God je helemaal vrijzet. Omdat hij je de juiste woorden geeft. Ja, nou, dit was mijn bemoediging voor vandaag in Vrouwen Vandaag. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Dus hebben we checkers, Mala? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. To lees me take it, bab. Verfi. Na a new merk top. En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jobbouw. Dus, if me bede you. Mibo ver van a verfi era.

0: 43, 8, 30, 31, OT. De beat AB, met je boy Howard D. Jij
1: ja, bent hier gewoon met nieuwe technologie.
0: En dan voel je het niet, dan luister je toch niet. Als God maar met ons doorgaat, dan verdwijnen we van de beat.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.
2: Het is

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Als u dat woord niet heeft, dan bent u zwaardloos. En dan bent u kwetsbaar. Amen. Het is gevaarlijk. Het woord ook als zaad. Groei, vermenigvuldiging, manifestatie, resultaat. Het woord draagt leven in zich zoals een zaad. Wanneer het gezaaid wordt in een open hart, in goede grond, dan gaat het ontkiemen en vrucht dragen. Amen. Dat zien we in Lucas 8 vers 11. Met de gelijkenis van de zaaier. En we zien ook in Jacobus 1 vers 21 een mooie tekst dat zegt. Jacobus 1 vers 21. Ik ga een beetje snel met de teksten op. Dus het zaad, dat is Lucas 8 vers 11. Het zaad is het woord van God. Het zaad is het woord van God. Dat is Lucas 8 vers 11. En in Jacobus 1 vers 21 staat er: ontvang met zachtmoedigheid het ingeplante woord. Dat uw zielen kan behouden. Amen. Er zijn nog een aantal, maar ik ga nog een laatste met u doen. Het woord als scheppingsmiddel. God sprak het woord en het was er. We zien in Psalm 33 vers 6 wordt dat bevestigd door het woord des Heren. Psalm 33 vers 6. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt door de adem van zijn mond al hun Heer. Amen. En natuurlijk de bekende in Genesis 1, God sprak en het was er. Bent u nog met mij tot zover? Nu, waar vindt eigenlijk die strijd plaats als gelovigen? Eigenlijk gewoon als mensen, maar zeker als gelovigen. We gaan voor een moment drie gebieden bekijken waar die strijd het hevigst plaatsvindt, waar de vijand ons aanvalt. Ik ga drie woorden noemen, drie korte woorden, en ik wil je vragen om ze op te schrijven, want zo meteen gaan we een beetje reflecteren hierover. Maar drie korte woorden: be, do and have. Nog een keer: be, dat is Engels dus be van zijn. Be, do, and have. Kunnen we het samen zeggen? Zeg be, do, and have. Laten we het samen doen. 1, 2, 3. Be, do, have. Nou, be heeft te maken met jouw identiteit. Wie je bent. Die do, spreekt voor zich, heeft te maken met wat je doet. Je gedrag, de activiteiten. Je gehoorzaamheid of juist je ongehoorzaamheid. Ja, be, dus be is identiteit. Wat je doet, zouden we kunnen zeggen, is activiteit. En have, uiteraard, dat is wat je hebt of wat je ervaart. De vruchten die jij draagt. De resultaten, je bezittingen, doorbraak of juist stagnatie. Gezondheid of juist ziekte. Dus wat je hebt. Dus nogmaals, be, do, have. Die be is wie je bent. Die have, die do is jouw activiteit. En die have is wat je ervaart, wat je hebt als vrucht, als resultaat. En deze volgorde is eigenlijk heel erg cruciaal. Want die hele strijd begint bij be. Wie je bent. Want de vijand weet, als hij je identiteit kan ondermijnen, dan is die hele strijd aan zijn zijde gewonnen. Amen. En die hele B heeft ook invloed op die have, sorry, op die do en die have. Kan ik even een kleine zijsprong maken? Ik was 2 weken geleden bij Pastor Misijan in de kerk. En ik sprak over mindset en dat soort van dingen. En ik zei ze toen in het Surinaams. Ik zei, lek fai de na soyotang. Lek fai de na soyotang. If you think that you know a pina pina sma, dan na so pina pina yotang. Kan ik een kleine amen horen? Toen heb ik gezegd, in een wakti te tang kenki. In begin kenki ide. Ik weet niet of dat goed Surinaams is hoor, maar... Want ook zal dan toch even grammatica. Maar ik ga het voor u herhalen, zuster Patrice. Ik heb gezegd, no wakti te tang kenki. Begin kenki you de. Want if I begin kenki you de, automatisch je tang ook kenki. Kan iemand me nu, is het nu een beetje duidelijker? Maar het punt is, if you de, if you nou een goedusma, mis in af money ete, maar if you in you ede, if you mindset, na goedu prakseri. Uiteindelijk vanuit het oosten, het westen, ergens gaat het vandaan komen. Kan ik nog een amen horen? Dus ik heb ze ook gezegd, if je rijdt een brokken wagen nu, in rijden lijkt nou een ranger je rijdt. Lijkt nou een ranger raptor je rijdt, dat zou je rijden. Want lijkt van je dat zou je tang. Oké. Dus die B is cruciaal. Ontzettend belangrijk. Dat is je identiteit. Amen. En daar valt de vijand verschrikkelijk aan. Door leugens. Door valse argumenten. Door jouw verleden. Door verkeerde overtuigingen. Ja? Want wanneer we in Christus zijn, hebben we in principe een nieuwe identiteit. Maar een van de manieren om de uitwerking van die identiteit te saboteren, is door ons te voeden met verkeerde informatie. Want lek fai de, na so yo tang. Amen. En daar valt de vijand razend aan. En we worden een soort pseudo-identiteit opgelegd. En ik heb dit niet onderzocht, maar ik heb vaker gehoord, vaker. Ik moet gaan kijken of het een psychologische naam heeft, of een verschijnsel, een psychologisch verschijnsel is, of een fenomeen. Maar ik heb het vaker gehoord, letterlijk vaker, dat mensen valselijk beschuldigd worden, er wordt een soort identiteit aan ze opgelegd, terwijl ze het niet hebben gedaan. Dus laat me een voorbeeld geven. Ik beschuldig je valselijk dat je voerwans aan je. En ik blijf je beschuldigen en dat etiket blijft op je. Dat je je naar voerman. Terwijl je een voeroe. Heel veel mensen, geloof het of niet, krijgen de neiging om uiteindelijk werkelijk te stelen. En dat is een voorbeeld. Kent iemand dat? Ik heb het vaker gezien. Precies, eenmaal dat ik me voeroe, eenmaal dat ik me doe dizzy, dan moet ik het doen. Wat is er daar eigenlijk gebeurd? Op een of andere manier, door die woorden die zijn geuit, heb jij nu die pseudo-identiteit geaccepteerd, met als gevolg dat jij die handeling die bij die identiteit hoort, bent gaan plegen. Zo gevaarlijk is het, wanneer de duivel ons probeert te overtuigen dat we iets niet zijn of juist iets wel zijn. Want vanuit onze overtuiging van ons zelfbeeld gaan wij handelen. En als de duivel of de vijand worden gebruikt om onze identiteit te vertroebelen. Dat wil zeggen, we moeten woorden gebruiken om onze identiteit te beschermen en uit te werken. Amen. Accepteer het niet. Er was een man, ik hoorde een getuigenis van een predikant. Die man rookte. En die man rookte. Dan is een voorganger gegaan en zegt, ik wil niet meer roken. De voorganger heeft hem gezegd, je moet jouw identiteit uitspreken. Je nieuwe identiteit moet je uitspreken. Ik ben gerechtvaardigd in Christus. Ik ben rechtvaardig in Christus. En die man vond het raar, maar die voorganger zei, blijf het doen. En een keertje rookte hij weer en hij was te neergeslagen en hij belde die voorganger. En die voorganger vraagt hem, maar die ik bas mokko, heb je identiteit bevestigd? En ik dacht, nou, hoe kan ik dat doen? Want ik bas mokko zo net. Die voorganger heeft hem gezegd, het moment dat ik bas mokko, proclameer je identiteit. Natuurlijk naast alle andere mooie tips van wegblijven van en dat soort van dingen. Maar het ligt veel dieper. Want eigenlijk is het een symptoom, het is een verschijnsel. En vaak genoeg doen we aan symptoombestrijding. Het bestrijden van verschijnselen, maar we gaan niet naar die root toe. En die root toe is in principe identity. Die B. En heeft het gedaan. Totdat hij een keertje weer is gaan roken. En aan nicotine of aan smaak voor aan geur was gewoon verschrikkelijk in. En vanaf die dag heeft hij nooit meer gerookt. Want die identiteit is gaan veranderen. En die nieuwe identiteit loopt niet samen met die specifieke handeling. Begrijpt wat ik bedoel? Dus wanneer de vijand ons aanvalt en onze andere soort identiteit oplegt, eentje die niet is conform onze nieuwe identiteit, dan moeten wij terugvechten. Waarmee? Met het woord. Niet accepteren. Niet zeggen, ik ben eenmaal zo. Na somitan tangba. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is mijn karakter. Ik ben niet dit, ik ben niet dat. Ik ben niet zo geroepen. Ik ben zwak, ik ben beschadigd. Identificatie met het verleden. Ik ben beschadigd, ik heb zoveel fouten gemaakt. Wanneer we die woorden accepteren, mijn broeder en mijn zuster, wordt geloof passief. Onze vreemoedigheid verdwijnt. En onze autoriteit op die manier verdwijnt ook. Maar het woord van God werkt als waarheid. Want Johannes 8, vers 32 zegt, je zal de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. Je zal de waarheid verstaan. En die waarheid zal je vrijmaken. Want alles buiten die waarheid zet je in een gevangenis. Maar wanneer je de waarheid verstaat, het woord van God, dan zal je vrij zijn. Kom op, iemand geeft de Heer een klapoffer. Dus het woord, mijn broeder en mijn zuster, herstelt uw identiteit. Het ontmaskert de leugen. Halleluja. Laten we snel gaan naar doe. Hoe leef je vanuit wie je bent? Amen. De vijand brengt dus verwarring. Verwarring. Dat je niet precies weet wat te doen. Of misschien uitstel. Je weet wel wat je moet doen. Je weet wel welke handelingen je zou moeten plegen. Maar je stelt het alsmaar uit. Dat zijn enkele uitingen wanneer de vijand bezig is. Want daarmee brengt hij ook vertraging. Uitstel. Of wat dacht je van deze? Halve gehoorzaamheid. Amen. Enkele voorbeelden wanneer onze doel vertroebeld is. We weten wat goed is, maar we doen het toch niet. Of we gehoorzamen zonder overtuiging. Of we doen dingen uit plicht in plaats van overtuiging en overgave. Of we handelen vanuit angst in plaats van geloof. Het woord werkt als richting, als correctie. Jacobus 1, vers 22. Ik herhaal Jacobus 1, vers 22 zegt: Wees daders des woords en niet slechts hoorders. Het woord gaat pas voor ons werken ten volle wanneer wij doen. Overeenkomstig het woord van God. Amen. Amen. Laat mij toch even wat zeggen. Er is een soort, als u een beetje lang in het evangelie bent, ik zeg niet dat ik lang ben hoor, maar wat ben ik nu, 36? Ik ben praktisch geboren in de kerk. En ik heb een paar predikingen beluisterd, zowel lokaal als internationaal. En er is een bepaalde, zullen we het noemen, Pastor Joseph Zoon, een soort theologische spanning. Waarbij aan de ene uiterste een groep zegt: Christus heeft alles aan gedaan. Het is gedaan. Wij kunnen niets doen, we kunnen niets toevoegen. Christus heeft het gedaan. Dan heb je aan de andere uiterste, heb je een groep van wat we zouden kunnen noemen wetticisme, mensen die echt wettisch zijn en zeggen: nee, je moet handelen en je moet doen en je moet en je moet. En als je niet doet, dan is er niets. En ik volg het zover. Ik geloof dat Christus echt alles heeft gedaan. Hij heeft het volbracht. Maar diezelfde Christus geeft ons wel instructies om te kunnen grijpen wat ons gegeven is in genade. Bent u met mij? Wat Christus voor ons heeft gedaan is puur genade. Dat wil zeggen, wij hebben het absoluut niet verdiend. Maar het woord van God geeft ons wel principes, wetmatigheden, wat als wij met ze werken, dan gaan ze voor ons werken om te kunnen ontvangen wat we hebben gehad in genade van God. Jezus Christus zelf zegt, als. Dat wil zeggen, een aantal van de beloften van God zijn voorwaardelijk. Een aantal van de dingen die we hebben ontvangen in genade, we hebben het niet verdiend, is voorwaardelijk. Als je in mij blijft en mijn woorden in jou blijven, vraag wat je maar wilt en het zal geworden. Dus wanneer we praten over het woord van God, niet voor niets zijn er principes, zijn er patronen, zijn er profetieën, zijn er verordeningen, wetmatigheden erin verwerkt. Niet voor niets. Om juist te grijpen wat Christus voor ons heeft gedaan. Amen. Als je erover nadenkt, zelfs het eeuwig leven. De Bijbel zegt, want als we lief heeft God de wereld gaat, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus dat wil zeggen, eeuwig leven is ter beschikking voor iedereen. Maar het is degene die gelooft. Ja, toch? Johannes 1 vers 12 zegt, want allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Als u denkt dat geloof vanzelfsprekend is, wacht maar hoeveel atheïsten er zijn. Mensen die het moeilijk vinden om te geloven. Ze kunnen het maar niet geloven. Bent u met mij? Amen? Nou, dan gaan we kort naar die have. Dus die have is eigenlijk alles wat we hebben ontvangen door het volbrachte werk van Christus. En wat doet de vijand? De vijand probeert ons te overtuigen, want soms is het een proces, probeert ons te overtuigen dat het geen zin heeft. Want je komt naar de kerk, maar je hebt nog niet. uitblijvende doorbraak, gebrek aan vrucht, teleurstelling, maakt dat we soms cynisch worden. Sommige van ons gelovigen worden cynisch vanwege teleurstelling en daar maakt de vijand gretig gebruik van. Gretig gebruik. Maar de Bijbel zegt dus in Johannes 15 vers 7. Indien jij in mij blijft. Dat wil zeggen, je moet continu in mij blijven. Volharden. Indien jij in mij blijft. Vraag wat je maar wilt. En het zal u geschieden. Dat staat in Johannes 15 vers 7. Amen. Amen. Dus de vijand valt aan die be, die do en die have. En God herstelt die be, die do en die have. Door de waarheid van wie we zijn, door de waarheid van wat we moeten doen en de waarheid van wat wij hebben ontvangen in genade. Ik wil u vragen om kort een kleine opdracht te doen. Misschien een minuut of twee. Ik ga u enkele vragen stellen en ik wil u vragen om even in stilte, niet langer, wat er in u opkomt, schrijft u dat op, direct, niet te lang nadenken. Laten we even een moment nemen. Laten we denken aan die identiteit, die be. Vraag. Waar heb ik recent getwijfeld aan wie ik ben in Christus? Welke gedachten, leugens of overtuigingen probeert mijn identiteit te ondermijnen? Of laat me het beter zeggen. Welke gedachten zijn in mij opgekomen? Welke woorden heb ik geloofd die ervoor hebben gezorgd dat mijn identiteit ondermijnd wordt? Kunt u dat even opschrijven om te reflecteren? Ik ga het herhalen. Waar heb ik recent getwijfeld aan mijn identiteit in Christus? En welke gedachten of leugens of overtuigingen heb ik toegelaten om mijn identiteit te ondermijnen? En dit kan zijn thuis, werk, op straat, in het verkeer, noem het maar op. Ook de mensen thuis, neemt u even een minuutje om te reflecteren. We naderen het einde van het jaar. En ik denk dat dit een mooi moment is om te reflecteren. Waar heb ik getwijfeld aan mijn identiteit in Christus? Welke gedachten of woorden of overtuigingen heb ik toegelaten die ervoor hebben gezorgd dat mijn identiteit in het gedrang kwam? Bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid, schuldgevoel. Of iere dat was mij takwansanifi verleden en je bent helemaal je balans kwijt. Als we eerlijk zijn als mensen, het maakt niet uit wie je bent. Er kunnen momenten komen waarbij we twijfelen aan onze identiteit, onze nieuwe identiteit. Amen? Kunnen we een beetje eerlijk zijn? Dan gaan we naar doe. Ik wil u vragen om deze oefening echt te doen. Gaan we naar doe. Waar weet ik wat goed is, maar ik stel het uit? Of ik vermijd gehoorzaamheid. Dus nu zijn we bij doe. Waar weet ik bliksems goed wat goed is? Ik weet dat het goed is volgens het woord van God. Ik weet dat het goed is voor mijn geestelijke en mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik stel het uit of ik vermijd gehoorzaamheid. And they got to take if duan sani. And they got to take if giwan money. Of can they got to take if yep once ma. Can they got to take it like imtantiri. And no more even one sakengasma. En heeft het gedaan ook nog.

En laten we gaan naar die hef. Waar ben ik ontmoedigd geraakt omdat ik geen vrucht, doorbraak of verandering zie? Waar ben ik ontmoedigd geraakt omdat ik geen vrucht, doorbraak of verandering zie? En in datzelfde kader, welke verwachtingen heb ik om die reden of andere losgelaten? Heb ik het over verwachtingen vanuit die door God gegeven zijn, door het woord, door een profetie, door een profetische uiting? En je weet, dat is wat de Heer wil, dat is de richting waar de Heer met je wil opgaan. Maar omdat bepaalde dingen uitbleven, heb je het losgelaten. Oké? Okay? Kan ik een amen horen als die vragen toch wel, if they make sense?

0: Ik heb een PDF. Ik weet niet of zuster Ramona dat zou kunnen verspreiden. Maar ik heb een PDF gemaakt voor u. Misschien kan ze het in de groep zetten. In het kader van Bijbelstudie van vandaag. Met een aantal teksten die betrekking hebben op die be. Een aantal teksten die betrekking hebben op die do. En ook op die have. Zou u dat willen? Oké. Dan gaan we nu echt landen. Hoe kunnen wij het woord voor ons laten werken? Dan ga ik een beetje vliegen. Het woord kunnen we voor ons laten werken door het te ontvangen en te lezen alvast. Ontvang het, lees het. Dat wil zeggen, you have to make up in your mind wanneer iemand het woord predikt, dat u het gaat ontvangen. Want terwijl iemand predikt, wordt dat woord gezaaid, wordt dat woord geplant. Of misschien zijn er hardnekkige dingen die verbroken moeten worden. Want in verschillende fases van ons leven hebben wij verschillende soort uitwerkingen van dat woord nodig. Sommigen hebben vuur nodig. Sommigen hebben die hamer nodig. Sommigen zijn onder voet en hebben dat brood nodig. Bent u waar ik ben? Dus make up in your mind. Ik ga dat woord horen en ik ga het ontvangen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Veininon. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Yo. Erica Combo. Unofficial remix.
2: You see?
1: He's talking about me. I just play.
2: Yeah. Yo.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 2:00.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. We zijn met Chetkos, Mala. Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na a nieuw merit. En een verfi disi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
5: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomor 1 gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shi bere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. If you no dry dry and teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go one one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

ze gemist heel de leven. Wilde ze aandacht, maar heeft het niet gekregen. Dus ze gaat het zoeken, ze gaat er waarde zoeken. En ze heeft het gevonden bij de jongens op de hoeken. Maar wat weten zij van liefde? Ze weten alleen trots te doen voor een mooi meisje en een duur gekochte schoen.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable.
2: Telesuur
0: keeping us in touch.
2: Hallo, ik ben Makela. Mies, love, shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om met huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
6: Dit is Renate Galbij en je luistert nu naar Radio Shalom.
7: Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Jezus, zo en Ami!

Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat uw schepping vol met kleuren van uw liefde voor de mens vertelt. Dank, dank.

Amen. Amen. Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat u schepping vol met kleuren van uw liefde voor de mens vertelt. Dank, dank, dank.

0: Amen.
1: Amen. Odi, odi, happy kids. Alasan ni Bung? Ja, hè? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin en deze week zal ik de vertellingen doen. Laat ons eerst bidden voordat we verder gaan.
2: Lieve Heere God, dank u wel voor deze dag. Heer, ik vraag u om ons te vergeven van al onze zonden. Heere God, ik vraag u om ons te beschermen. Wilt u met ons zijn elke dag weer? Heere God, helpt u ons om u gehoorzaam te zijn. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen.
1: Zo, happy kids. Ook deze week wil ik jullie een tekst aanleren. Gaan jullie goed luisteren? Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Nog een keertje. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. So happy kids. Straks gaan we de tekst nog eens een keertje samen doen. Afgesproken? Oké. So happy kids. Gaan jullie allemaal goed luisteren? Heel lang geleden waren er in ons land nog geen straten en geen winkels. En omdat er geen straten waren, waren er toen ook geen auto's en bromfietsen. Kan je je voorstellen, happy kids, dat je een auto hebt of een bromfiets, maar er geen straten zijn om te rijden? Toen was er niets dan alleen maar bos en nogmaals bos. Weet je, happy kids, er woonden in ons land nog geen Kriolen, geen Hindustanen, geen Javanen en ook geen Chinezen. Wie van jullie kan me zeggen welke mensen toen wel in Suriname woonden? Ja, ik hoor je het zeggen. Zeg het maar. Goed zo. De inheemsen. Dat is het goede antwoord. Ja, toen woonden er in ons land de inheemsen. In heel Suriname, happy kids, van oost naar west en van noord naar zuid, woonden er toen alleen maar inheemsen in ons land. Pas veel later kwamen er hier blanke mensen wonen. En dan weer nog later kwamen de Kriolen die als slaven hier gebracht werden om te werken. En dan weer later kwamen er andere mensen. Eerst kwamen dan de Chinezen en toen de Hindustanen. En tenslotte werden de Javanen naar ons land gebracht. En zo komt het, happy kids, dat er zoveel verschillende mensen in Suriname wonen. Wat ik jullie nu ga vertellen gaat over een jongen die Shriman heet. Shriman Singh. Shriman Singh werd meer dan 100 jaar geleden, in het jaar 1876, in het noorden van het grote land India geboren, in een stad Sikkim. Daar groeide Shriman op in de bergen van Noord-India, de Himalaya. Hij was nog maar een kleine jongen toen zijn moeder overleed. Dat is helemaal niet prettig, hè, Happy Kids?
0: Nee.
1: Shriman was net als zijn vader een hindoe. En weet je, Happy Kids, van het christendom en van de Heere Jezus wilden ze thuis bij hem niets weten. Aan christenen hadden Shriman en zijn vader een grote hekel. Heel vroeger konden de meeste mensen niet lezen en ook niet schrijven. Weet je, Happy Kids? Ook de vader van Shriman kon niet lezen en schrijven. Maar toch wilde hij graag dat zijn kinderen het zouden leren. Shriman had een broer. En zo kwam het dat de broer van Shriman in de buurt waar zij woonden naar school mocht gaan van zijn vader. De vader stuurde dus de broer van Shriman naar school. En die school, Happy Kids, was een christelijke school. Waar net als op onze school over de Heere Jezus werd verteld. Op een keer had zijn broer een leesboek meegenomen naar huis met een plaat van de Heere Jezus erop. Shriman vond het heel knap van zijn broer dat hij kon lezen. Vaker las de broer van Shriman uit dat boek voor Shriman. En Shriman, die bewonderde zijn broer. Wauw! Wat kon zijn broer toch mooi lezen? En zo, Happy Kids, hoorde Shriman veel over de Heere Jezus. Omdat zijn broer hem vaker uit dat boek voorlas. Shriman vond de verhalen erg mooi. Weet je wat er gebeurde, Happy Kids? In zijn hart kwam er langzaam, maar zeker een verandering. Hij begon van de Heere Jezus te houden. Jaren gingen voorbij, Happy Kids. De vader van Shriman, die werd een christen. En vanaf toen mocht Shriman ook naar de christelijke school waar zijn broer geweest was. Daar hoorde Shriman heel veel over de Bijbel en over de Heere Jezus. Hij deed goed zijn best. Hij deed zijn best zo goed dat hij later verder mag studeren om onderwijzer te worden. Een hele tijd ging alles goed. Maar toen, Happy Kids, kwamen er problemen. Er gebeurde iets heel verdrietigs. Dat zal ik jullie morgen vertellen. Gaan jullie morgen weer luisteren? Afgesproken? Goed zo. Gaan wij de tekst nog eens een keertje samen doen? Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Nog een keertje. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. Zo, Happy Kids, gaan jullie dat oefenen? Morgen doen we het samen. Afgesproken? Afgesproken. Dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odi, odi.

0: Pojď mi ho aklara ozo. Mala sam obo prejs. Prezam bi čepko smara? A mi su ku kvalitej toh.
1: Ej, brur, to stresju e de ino jere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
0: He?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da se adati.
1: Ferfi. Na jere, ino jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new meretog. E na ferfi disi. Gi you na for di lektori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangasijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is, voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jou

0: Advent next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Save and enjoy.
1: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.

Yeah, werd wakker vanmorgen. Alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen.

zegt. Komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn jeugd op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn jeugd is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

hemels op den Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. Amen. De 3-in-1. And bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. En met dit mooie gebed, broers en zusters, allemaal jong en oud, heet ik jullie allemaal welkom. En van harte welkom bij dit mooie programma Come Out of Babylon. Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Babylon, alles wat de duivel te bieden heeft. Babylon is alles buiten Jezus. Geld is in Babylon. Rijkdom is in Babylon. Als we over rijkdom, wereldse rijkdom, geld, reizen, mooie auto, dure auto, mooie dames, mooie heren, mooie dingen, zijn dingen die je kan vinden in Babylon. En dit soort dingen zal je leiden naar de hel, naar de verdoemenis. En flee to Mount Zion. Mount Zion is God's dwelling place. Na Pegadis Sakakong. David zei, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Het is nergens anders dan Mount Zion. Broers en zusters, vandaag zullen we praten over lijden. Niet lijden, iemand lijden, maar pina. Je hebt lijden, L-L-E-I-D-E-N-L-Y en zo. Dit lijden is pina. Lijden. Suffering. En strijden. Fetti, mekmoiti. Strijden. En je kan lijden, je kan strijden, maar zonder gehoorzaamheid zal het niet lukken, niet werken. Dus lijden, strijden en gehoorzaamheid. Gehoorzamen, alle drie gaan samen. Alle drie gaan samen. Heb je een mooi huis? Mooie schutting van geweldige mooie stenen? Mooie kamer, mooie dit, mooie dat, mooie dat. Maar het dak lekt, dan het heeft geen zin. Het is een ergernis. Dus het moet compleet zijn. Mooi, mooie schutting, mooie dak, mooie keuken, mooie karakter, mooie, een mooi leven aan de hand van de Bijbel. Dan praten wij over een succesvol leven. Want één probleem, één strijd kan de boel pesten. Mijn ancestor, geen sweet talk. Geen mooie loze belofte. Ik ga niet komen hier als mensen, we houden van proclameren. Dat ding lijkt een soort een toestand geworden met jullie. Is gewoon mensen zoet te houden. Is mensen zoet te houden. Toen David die mooie psalmen schreef, die wij elke dag lezen. We lezen al die mooie teksten van David, die psalmen die David geschreven heeft. Die teksten gebruiken wij elke dag, kan je zeggen. Maar toen David deze mooie teksten schreef, het was toen zijn leven in grote problemen was. Hij was in de woestijn. Hij moest vluchten voor Saul, want Saul was achter hem aan met een leger om hem te vermoorden. Ondanks dat schreef David deze mooie psalmen. En niet toen hij koning was, maar toen hij in de wildernis was, schreef hij deze mooie psalmen. The godly ministry comes forth in the desert. A godly ministry comes forth in a woestijn. Altijd a salving, heiliging, a power. Het is niet in Europa. Het is niet in Amerika. Het is niet waar dan ook. Maar in de wildernis, oftewel op je knieën bidden. Jezus begon zijn ministry, zijn bediening, 40 dagen in de woestijn vasten. Hij was gaan tanken, Jezus was gaan tanken. Maar niet bij een gasten, een katholiek station, met het woord. Hij heeft zich voorbereid, want hij wist, de bediening die hij heeft, gaat gepaard met veel strijd. Zo hij moest gaan tanken. En dat is het. En daarom zeggen wij wel ook, strijd de goede strijd.
Grijp het eeuwige leven. De Bijbel vanaf het begin tot eind. Het is een en al strijd. Wanneer ik bepaalde preken hoor, dan vraag ik me eigen af. Ken zo iemand de Bijbel? Dat is wat me afvraag. Is dat als je bij een monteur gaat, bijvoorbeeld, je weet niets van auto. Maar je zegt iets naar die monteur. Kan zeggen, ze hebben ze allemaal staan. Monteur, awagi, abrika punt, disi, of akabrika dati, awagi no one, erema. Iemand kan vragen, wat hebben we met deze man? Want als dat het probleem is, gaat dat niet gebeuren. Het is van horen zeggen. Soms wij pronken met andermans veren. We pronken soms met andermans veren. We moeten onze eigen openbaring hebben in Gods woord. Prijs God daarvoor, broers en zusters. We gaan mooie tijden tegemoet. Voor degene die trouw blijft aan Gods woord. Er komt een grote verval. Not that bless you, alle gaan ook mooi mee proclameer, doorbraak je en zo. Nee. Nee, dat is niet wat de Bijbel ons belooft. De Bijbel zegt, door vele strijd, verdrukkingen zijn hevige strijd, en nog even tien zo'n strijd, dagen zonder eten, misschien you name it, Paulus heeft ons een beetje verteld, moeilijke dagen, hevige strijd, zullen wij het koninkrijk beërven. Heb de wereld niet lief, zegt de Bijbel, en hetgeen in de wereld is. Wat is in de wereld? Al wat in de wereld is, de begeerte der ogen. Ook vaderlijk leven. Begeerte der ogen. Je hebt iets gezien, je wil het hebben. Het maakt niet uit wat, hoe, wat. Het gevaar, nee. Ik zie, als dan lukken mooi. Mijn warning. Abraham en Lot. Lot moest kiezen. En Lot open ei naar Sodom en Gomorra. En daar zak Job. Demokotenti. Job zit daar bij Demokotenti naar Sodom en Gomorra. En Job kiezen die Sodom en Gomorra. Maar wat Job niet wist, dat Sodom was onder de ban. Broeder en zuster, laat niemand je wijsbakken met mooie beloften, met mooie proclamatie. Vooral die pastor tegenwoordig, ze hebben voor mij niets anders te prediken dan mooie woorden om je zoet te houden. Maar je leven zelf gaat niet vooruit, jaar in jaar uit, years in years uit. Je leven blijft op hetzelfde pijl, je gaat in cirkel. Is het niet tijd dat je een sprong maakt? Change around a little. Het is tijd dat je een andere gemeente bezoekt. Kijken hoe het daartoe gaat. Enough tegen je pastor schreef, enough tegen je pastor schreef, jonge bezoeker, want een andere gemeente een keertje. Enough tegen je pastor schreef, dat is niet ongehoorzaam, of zo, of noem maar op. Ik ga naar Jezus. Als het gaat om Jezus, dan is het Jezus. Waar ga je? Ik ga naar Jezus. Waar ga je? Je werkt in een bedrijf. Waar ga je, meneer? Ik ga naar de directeur-eigenaar. Ik ga naar de directeur-eigenaar, dan moet hij je laten gaan. Ik ga naar die directeur-eigenaar. Wat kom je hier doen? Ik ben gekomen hier. Ik moet de eigenaar hebben van dit huis. Mijn zuster, niemand moet u hinderen om naar Jezus te gaan. De strijd die wij voeren, broers en zuster, is niet tegen vlees en bloed. En de tijd waarin we niet leven, het is strijd. Er is geen andere boodschap die wij moeten prediken, geen andere, geen nieuwe boodschap, helemaal niet. Alles wat de profeten gesproken heeft, moet in vervulling komen. Zolang deze profeten niet in vervulling zijn gekomen, kunnen we niet permitteren, kunnen we geen grappen maken om nieuwe profetie te gaan profiteren. We komen onder de vloek. Voorzichtig, met zijn zogenaamde profeten, de mego profetendienst, profetessen, hier en daar, allemaal profetessen. Ik vraag me eigen af, wat gebeurt met jullie? Weet men wat een profeet is? Weet men, omdat ik zeg het al vaker, een profeet is iemand die namens God spreekt. Dus iedereen wil zich volgens als profeet, profetesse, ik spreek namens God. Dus je moet me gehoorzamen. In een land daar, ik denk Azië. Want deze soort profeten die dingen jaar in jaar uit profiteren. En hun leven is een puinhoop. Ze worden rioolprofeten of profetessen genoemd.
Dat wordt ze genoemd. In Afrika worden ze bully profeten genoemd in Afrika. Bully profeten. Bully pastor wordt ze genoemd in Afrika. Bully pastor. Bully prophet. De kading. Die belazen maar. Naar een mooie woorden. Maar broers en zusters, het is tijd nu. Dat je je plaats kent in Christus. Bent u getrouwd. En je wil met je man naar vakantie gaan. Of je vrouw wil je nemen, je man wil je nemen naar vakantie. Dan je gaat je pastor niet vragen goedkeuring om naar vakantie te gaan met je gezin, met je vrouw. Je meldt de pastor, dat pastor, ik ga voor 2 weken weg met vakantie. Maar niet vragen als ik mag gaan. Als je dat doet als vrouw, is een belediging voor je man. En je gezin. Je meldt die pastor netjes. Pastor, komend week of vorige maand, gaan we met vakantie. Zo hoort het in het gezin. Dus jij en je man moet beslissen. De Bijbel zegt, die twee zijn één. Twee zijn één. Man en vrouw. Niet die kinderen, man en vrouw. Die twee zijn één. Strijdbrengers, je gaat strijden met je vrouw. Strijd met je vrouw. Met je man. Met je gemeente. Met je pastor. Met je buren. Met je een werkplaats. Zal je misschien strijd hebben? Overal zal je strijd hebben? Maar, kalma. Kalma. Deen naar rust en je zoekt God. Daar streek komt, dat je zoekt God. Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? In Australië, een pager daar in Australië, tamangat pa podium, als een engel niet verschijnt, begint hij zijn bediening niet. Men zegt weer, aanbid je engel? Nooit. We zullen engel nooit aanbidden. Engel is Gods, een dienende geest. God stuurt engels om ons te beschermen, om ons te helpen, om ons te beschermen. Dat is het werk van engelen. We aanbidden engelen niet. Openbaring, broers en zusters, dat is final. Final. Nu doet men alles wat men wil nu. Alles gaat goed. Meer drinken, ik drink van alles. Ik voel me goed, ik ben gezond. Maar in de long run, dan gaat u moeten stoppen. Niet vaak in dat reitaki. Baraman, ik kan maar stoppen aan overbodig suiker en dat en zo. If anwaaier, dan in de long run gaat hij zelf moeten stoppen. hij gaat toch moeten stoppen. Hij kan het niet meer kunnen. Hij kan zelf het niet kunnen gaan kopen zelf. Of moet iemand het voor hem gaan kopen. Dat is hoe de dokteren praten met mensen. Baring, als hij niet stoppen, laat hij maar gaan totdat hij of zij niet meer kan. Dan zal hij mensen vragen om hem te helpen. En als hij mensen gaat vinden om hem te helpen. Openbaring 20. De strijd die wij voeren, broers en zusters, we zullen het kijken wat het is. Daar is er no mercy. No mercy. We hebben nu alle gelegenheid, alle tijd, nu. Zoveel genade heeft God. We doen zo many. En we leven nog. Het is de tijd van genade. God heeft een ruimte om te bekeren, om te herstellen. Denk maar aan de tijd van Noach. Hoe lang God zijn tijd gegeven heeft. En ik zag, hier spreekt de apostel Johannes. Een van de 12 discipelen van Jezus, die aan Jezus boezem was. Hij kende Jezus goed. En Jezus geeft zijn openbaring niet aan iedereen. Je leven moet up-to-date zijn. Je noemt die wakka vrouw. Deja. Al ben je in de bediening. Je bent getrouwd. Inego you wang. Je man blijft je man. Welke bediening je ook hebt. Je man blijft je man. Je kan je man niet behandelen als een kleine jongen. En je partner behandelen je als een koning. Dat kan niet. In Afrika. Dan kan je zeggen, we oordelen niemand. Ik ben zelf niet in Afrika. Maar je heeft contact in Afrika. Vele zangeressen in Afrika, meestal gospelzangeressen, als ze beginnen te zingen, dan hun mannen zijn als een kleine jongen soms. En het loopt fataal uit. Fataal, we zijn niet blij. Het loopt fataal uit. En zo net wat een pastor, het moment dat een zuster daar op bezoek bij hem thuis gaat, eerste wat hij de vraagt, weet je man dat je hier bent? Nee, ga terug. No kon ja zo. Kon ja, ik pas niet iemand aan mijn chistrobi. Als je man gaat tegen je rij kan komen. Maar, ga terug. Mijn zuster,
De man is het hoofd van de vrouw, zegt de Bijbel. Welke bediening ook heb. Wij kunnen ook niet meewerken dat een vrouw haar man als een klein jongen behandelt. Dat mag niet. Dat mag helemaal niet van de Bijbel. De Bijbel is duidelijk. Het is duidelijk welke bediening ook heb. Het is duidelijk. Je moet je man meenemen. Je man als waar moet je begeleider zijn. Als waar je man moet je bodyguard zijn. Je man moet je lijfwacht zijn. Je man moet je begeleiden. Je man moet je introduceren. Als vrouw. Als je, anders, je gaat de bediening hebben. Maar jullie gaat kapot. En dat is onverstandig. Wanneer dingen goed gaan. Iedereen moet weten. Is een geweldige gospelzangeres. Is een geweldige dit. Maar als dingen niet goed gaan. Dan hoort niemand. Is je fout, Laggie? Dan hoort niemand. Als het goed gaat, wil iedereen lijden. Het evangelie, broeder en zuster, is vrij. Jezus zegt, om niets heb je het ontvangen. Geef het om niet. Maar het evangelie wordt niet verhandeld. Het is een money-making business. Het is jammer om te zeggen, maar heel wat pastor de Malesi. Heel wat pastorvrouwen, ze noemen zichzelf niet de Bijbel, first lady, ze zijn lui. Die pastorvrouwen, heel wat lui, ze zijn lui, ze slapen de hele dag, niets doen, ze zijn lui. Ze wachten op zondag de gemeentegeld om te overleven, ze zijn lui. Ze zijn lui, we moeten werken, ik zeg het al, niet alle pastor, ik ken pastor. Die man geeft les op het universiteit, nou een pastor. Amegi les van universiteit. Zijn vrouw is ook schooljuffrouw. Die vrouw werkt, die pastor werkt. Beide werken. Een andere pastor weer ook. Amei Uroko. Zijn vrouw werkt, die kinderen werken. Ze wakken niet op gemeentegeld. En dan pak het ook wel mooi, Sani. Dins mij naar gemeente is struggle. Uroko is struggle. Dan mi moest abdekati. Go take them potis my money. Mi moest abdekati. Je werkt zo hard. S'morgens waar ik woon daar, dan zie ik daar hoe moeders moeten opstaan vroeg om te gaan werken met die kinderen. Showen, school, crash. Ze struggelen. Zo struggelen ze. En als je geld ontvangen hebt, dan heb je mensen die je verdient. Die struggelen zo. Je tjengo jilis man. Je tjengo jilis vrouw. En dat kan niet. En soms werken ook mee. Soms werken ook mee. Je geld die je verdient. Als je geld ontvangen hebt een van de maand. Eerst wat je moet doen. God danken. Gaat ook aan tangi dat je gym krijgt van Marokko. Dat je zorgen je gezin. Ga je huishuur betalen. Ga IBS betalen. Ga wakkerleiding betalen. Want de man kot die van je stroom. Ik bel pastor. Nou kan je pio. Net wat een pastor heeft gezegd. En die is ook een voorbeeldige pastor. Anders hoef ik geen offer meer op te halen. Als iedereen hier komt geld zoeken. Is geen bank. Dus die pastor meestal. Amai tak makkelijk abramoni. Om te saaien. Dit. Ik hoor bijna niets. Die man praat over geld bijna. En dan in de gemeente. Die mensen werken hard voor hun geld. En het geld is om het gezin op te voeden, op te bouwen, te onderhouden. Not the other way around. Iedereen moet gaan werken. Pastor moet gaan roken, ik van nodig. En pastor, wife ook, de vrouw moet gaan werken ook. Alle first ladies moeten gaan werken. Je kan niet de hele dag thuis zitten, en zo. Het kan niet. We moeten werken. Paulus was een tentenmaker. Paulus van Bia, ik geef jullie het voorbeeld.

Paulus werpt hem. Aan bij Orocco. En die pastor waarover ik het heb, die man heeft een aantal gemeenten, heeft tegen een aantal gemeenten. En man kan dat ook zo voorvoeten, maar dat nee. Gemeenteleden worden ook zo trang, dan moet Orocco dan hadden mee, maar zo je ook toe. En die man werkt, zijn vrouw werkt, zijn kinderen werken. Openbaring zegt Johannes daar, en ik zag daar een grote witte troon, dat na het troon veroordeelt. Hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtte. Hemel kan betekenen hier, de duivelse, wereldbeheerser. Hemel hier. En geen plaats werd voor hem gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. Oordeelsdag daar. Er werden boeken geopend. Boeken, meervoud. En nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. De boeken, De Bijbel, boek naast wat jij zelf ook schrijft. Al je daden, wat je doet in het geheim, wordt genoteerd. Alles wordt genoteerd. Alles. En je hebt ook kerkboeken ook. Zijn gemeente schreef hij. Die is nou een boom profeet, ja zo. Die is nou een boom apostel, ja. Vaak als we diensten hebben, dan die dingen worden geplaatst op Facebook. Een gastspreker, geweldige dit, geweldige dat, geweldige profeet. Maar jaar in is hetzelfde toestand. Een ware boeken waar je naam veilig is. Is vers 12, Openbaring 20, vers 12. En nog een ander boek. Kavel, boek dit, boek en weer andere. Het boek des levens. Dat na boek. Je hoort het al, het boek des levens. Dit boek is een Chalibi. Een Bijbel, Chalibi, boek des levens. En de doden werden geoordeeld. Ik herhaal, de doden werden geoordeeld. De doden zijn mensen die het niet nou naam met het evangelie. Geestelijke dode mensen, je gaat naar de kerk, je baat halleluja, je gaat concert, je hoort concert. Want concert nu is een soort poppenkast geworden, die concert. Die zonen God, de mechanische heeft zonen God. Als wat over zonen God, de Bijbel zegt, allen die gelegd worden door de Heilige Geest, zijn zonen God. Maar we kunnen ook zeggen, vrouwen God, zonen is een benaming. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen God te worden. In de lagen der dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Dus we moeten meer teksten nemen om een tekst te staven te onderbouwen. Het is niet alleen voor mannen besteld, mannen bestemd, als zo'n zoon God. Concerten, de mechanische zoon God, maar een concert, dan komen andere concerten met dure kaarten. Dit is tegen de liefde van Jezus. Dit is dat je moet naar concert gaan, zo duur gaan betalen om naar het evangelie, gospel is evangelie te luisteren, het evangelie van Jezus. Ik zie Jezus al dat hij je zou zeggen, je moet betalen. Helemaal niet. Het is vrij, Jezus stierf voor ons, vrij. Vrij. En tegenwoordig, het evangelie wordt gebruikt om money making. Zijn deze mensen die niet werken, die stukken kan make the money en zo. Maar in de long run gaat u antwoord moeten geven aan Jezus. Wat heeft u gedaan met het evangelie? Ik ben voor u gestorven, u hebt niets betaald. Maar u gebruikt mijn evangelie om mijn volk te onderdrukken bij van praten. Want ze wilden komen, want ze horen een gospelconcert. Ze gaan ervan uit, het evangelie zal daar gepredikt worden. Maar ik kan niet gaan, want ik heb geen geld, het is duur. En deze mensen noemen zich allerlei titel. En de Bijbel zegt nadrukkelijk, er zullen valse apostels zijn, valse christenen zijn, in de lakken der dagen. De geldzucht neemt toe in de gemeente. Want moeder bel me, want ik ben geweest naar het concert. Ik zeg je eerlijk, die dingen interesseert me niet. En zo als ik hoor, en zo, die liederen
Het is dezelfde liederen die je hoort. En ik sprak met een pastor, andere pastor ook. Hij zei, waar je naar een concert gaat, van Groentap concert. Nou, meestal naar zanger is zingen. Maar bepaalde concerten, het is publiek die moet betalen voor zijn eigen eten. Want als het concert duurt een uur, bijna een half uur moet het publiek meezingen. Soms die persoon zingt bijna niet. Dus maar met haar, net voor we zeggen, we oordeelt niemand. Oordeelt bij God. Hoe naar Boskopman, de Bijbel zegt, we moeten mensen waarschuwen. We moeten badens, maar niet Noach. Noach heeft nooit iemand veroordeeld. Hij moet alleen maar aan de Boskopman. En het was God zelf die de ark sloot. God zegt, Mozes, bouw mij een ark. En het was God zelf die het oordeel heeft geveld. Benassa, is uw naam geschreven in het boek des levens? En deze boek, het boek des levens, het zijn de engelen. Niet je pastor, niet je man. Het zijn die engelen. Die namen zullen plaatsen in het boek des levens. Naar engelen, o daar registratie. Engelen zullen die registratie doen. Dus hoe kan je zeggen, meneer de in het boek of Levi? Hoe weet je dat? De engelen. Billy Graham heeft gezegd, Billy Graham, at deze mok napu afis matra. Om je zelf momenten met baby Paulus, met vrezen en beven, zegt Paulus, bewerk ik mijn behoudenis. Het is nu. Strijden. Te laat zal het antwoord zijn voor vele mensen. En de Bijbel zegt, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Iedereen zal verantwoordelijk moeten afleggen over zijn eigen leven. Pastor, noem maar, tag hier dat je naar hemel. Enkele pakken, moeilijk, dat gaat door de hemel. Niemand kan je dat kunnen helpen. U bent zelf verantwoordelijk. Waarom tag hier dat je naar leiding? Na jum luk op je voordeel de. Na jum mek al die mooie geschreven. Als je wacht op je pastor dat het leven je goed gaat gaan. Je wacht die. Ik van meneer Taki. Je wacht die tegen Barba Wetti. Meneer Botaki. Je wacht die tegen Barba Wetti. Jij zelf moet het leven voor je goed maken. Als je zegt goed maken. Naar Bijbelse standaard. Ken God. Lees de Bijbel. Vraag God om je te helpen. Zoek God. Want tegenwoordig. Iedereen wil pastor zijn tegenwoordig. Maar heel wat zichzelf niet eens geschikt. Voorstellen van werker te zijn. De Bijbel zegt in Openbaring daar. De troon van God. 24 oosten waren om de troon van God. 24 oosten. En op Chimboy Sani. Tiede gemeente. En op Chimboy Waroko. Wanneer een pas bekeerde of een jongen die nog met zijn moeder woont of noem maar op, een gemeente leidt, oud wat ramp in haar gemeente. Want hij gaat alleen maar oud boodschap. Zullen we zeggen oud boodschap? Hij gaat alleen maar dingen prediken die wij al kennen. Een verpleester kan een dokter niet onderrichten. En dat is wat wij hebben nu in de gemeente. Vele mensen, vele. Als een, ik heb alleen gezegd, voetbal is niet voor mij belangrijk. Al wil ik naar voetbal kijken. Ik denk, voetbal is niet belangrijk voor mij. Maar bijvoorbeeld, als een land, zeg maar een gewoon kleine land, gaat spelen, zeg maar tegen Barcelona, dan weet je al de uitkomst. Je sabi patak, uitkomst, Barcelona gaat winnen. Tenzij een wonder gebeurt. Zo, wanneer bepaalde mensen hun leven kennen, amai is naar zo'n man, dan weet je al, je gaat niet veel verwachten. Je weet al wat het ding gaat zijn. Je sabikba. Saoude, je sabikba. De strijders en zuster, het evangelie is de blijde boodschap. Ook een zuster zei mijn broeder, die meer een concert ode in Abidjan, ik was blij. Maar lager meer dat ik moest spijden, mijn mango dan best. Mijn mensen zijn ook graag.
mami no mango a money and if mogo mi no mango mi won ma after them chimp me out to go they dang unogo and lifo de no be making beken when they making so beken and anektiga wash ma also as my body nya moy nya if my ye fit ka nya shuti as my body shuti nyang atak ai mofro anyang bab body me ser one post give 100,000 Dus is meer dan ja mooi mee, in mijn baan. Dus zo gaat het met die concerten, als je dat tegen me. Hij maakt zo bekend, ik denk dat ik bode free, ik bode free, dat ik mag ook zingen, tja silicon, tja onbekende kon, tja smak kon, we begge gedeens maar, we trakt maar zondag gebed, ik dacht dat het zo zou gaan. Maar joh, maar ja, broer en zuster, we zullen een paar teksten lezen, of laat me hier afvragen in openbaring. Nog een tekst hier. En 4, 14. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuur geworpen. Dood en het dodenrijk. Naar de duivel en zijn volgelingen. Die diepen naar die man zijn bediening, zijn volking. Die diepen naar die man vindt, zijn volking. Dat naar dood en het dodenrijk. Je kan zo zeggen, een diepere regering. De poel des vuur. En nu komt het. En nu komt het. Dit is die tekst in de Bijbel in Openbaring. Waar vele mensen zullen blij zijn. En ook zullen huilen, pijnigen. Voor eeuwig en altijd. En ze zullen zeggen, God, ik heb dit verdiend. Want we hebben tijd genoeg. Openbaring 20 vers 15 zegt. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des leven. Nog een meterboek, nog boek zij schreven. Werd hij, niet alleen hij ook, maar zij ook, geworpen in de poel des vuurs. Dus hij heeft het idee, je naam moest geschreven zijn in het boek des leven. Ik heb me nog rekenen op school daar, rapport uitreiking, dat wanneer ik kom, bij Kaning. Jonge X, geslaagd. Jonge B, afgewezen. Dat is soms mijn kree. Jonge dit, geslaagd. Jonge dat, dat ik kree. Dan kwam iemand. Nog kree. Want je had tijd genoeg. Je kan het ook halen. Nog kree, man. Want je kan het ook halen. Maar je was aan het spelen. Je stuurde er niet. Je kon ook slagen. Je kon ook slagen, zeg aan je vrouw. Je kon ook slagen. Je kon het ook maken. Maar je nam het niet. Nou, in de klas, ik heb vaker met jou gesproken, meisje. Ik heb vaker met jou erop geattendeerd. Je weet het ook. Je kon het ook maken. En het is jammer dat je het kon maken. En toch niet gemaakt. Net van dat Rabin Taki. Als magisch nog bij afvoerde. Als ik nog ben zo erg. Mama nee, jere, aman tak jong. Nek van amang. Want taxi mango te kwamang. Aman tak dagatak minuag dinsop. Aman tak jong, libi dat ra jong. Nom chin shot mon naki if me prisiri. Libi dat ra nom chin shot mon naki. Nata baramang, mama no ayerang a shopi. A one shot control, 2, 3, 4, ako. Aman kit boom, je probleem, aman kisim. Broer en zuster, God is goed. God blijft goed. Talrijk zijn de rampen van de goddeloze. Pardon, geen goddeloze. Ja, goddeloze zijn ook rampen, ja. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige en op chinso. Veel. Rampen betekenen zware strijd. Rampen betekenen aanvallen van de duivel. Rampen betekenen grote vernietiging. Weet dat je aan op chinso zijn rampen. Rampen aan op chinso op chinso zijn. Nou, heb je strijd. Rampen kan zeggen ook vertraging. Hinder. Belemmeringen. Dat zijn rampen. En aan op chinso talrijk. Maar uit die allen redt hem de Heere, maar die schelden voor de rechtvaardige. Voor de rechtvaardige. Bansa, de gemeente, moet draaien aan uw parboto. Met een gewoon pastor. Als ik nooit de broer, want een probleem in haar gemeente zou abi. Heel wat vrouwen komen gedien, ze zijn gestrest. Dit is maar stress. En dat niet eens bijna in de man dat die odie schreef. Ik kan bijna niet eens groeten schrijven. We zijn zo gestrekt. Wat ze hebben meegemaakt in een relatie. Anderen hebben hun leven aan een, in toekomst aan een leven aan een man gehangen. En zijn teleurgesteld.
al die dingen en ze komen de dienst

Ken je met zo iemand, iemand die gewend bent groot te leven en plotseling je moet lopen naar de dienst, je kwam daar, alles, je moet weer opnieuw beginnen. Vallen mensen die schinden, die wangen dienst morgen. Andere is schinden, die man die won brok alibi. Alibi nee, alibi brok ook ba, nek een bepaald land. Dus eigenlijk, als je daar woont zoveel en zo, eigenlijk had alibi brok ook ba. Maar ze hebben nog hoop dat misschien veranderen kon. Ze hebben nog hoop veranderen kon. En ze hebben nog hoop veranderen kon. Ze hebben nog hoop. Jezus zei aan die apostelen, die drie, ga maar. Gosrebi, uwani, ma asching, weri. Soms moeten we niet opgeven. We geven nooit op aan Gods woord. Maar als we in een situatie zijn en we zien dat het niet van, van de Heer, alleen maar rampen, dan moeten we een stap terug doen. Ik vraag mij, Taki, moeten we een stap terug doen? Moeten we een stap terug doen? Soms moeten we wel opgeven. Laat los. En gij zult losgelaten worden. En dat is een proef. We willen soms niet loslaten. Uno maluso. Asope juman keri. Apaima hebi. Ik reed en ik ben gewend aan dit soort leven. Nek van mij tak in Australië. Als je begint met liegen, moet je doorgaan met liegen. Bepaalde mensen weten bliksemschoot dat dit kan niet. Maar men luistert niet vaker, vooral leiders, apostel, die man zullen zich niet onderwerpen. Die man wil zakken die schrijven. Die man gaat door. Die man gaat dat in die snobboom. Dit kan niet. Maar trots. Trots, die man trots. Want dan kijk, eigenlijk, we zijn verkeerd. We zijn verkeerd bezig. Dit kan niet. Dit kan niet. Koop dat aan de parabotor. Maar men bouwt op de massa. Net als Saul. Saul bouwt op een massa. Het volk. Het volk. Het volk, je weet dat dat niet kan. Het kan niet. Maar ze gaan gewoon rustig door. Pastor, vraag je eigen af, wat gebeurt er nou? Dat kan niet. Maar ze gaan door. Maar in de long run gaat men een dure prijs betalen. Filippenzen 3. Dan gaan we een andere tekst lezen daar. 3 vers 18 en 19. 3 vers 18 en 19. Want velen, let op het woord velen, je dat de massa zijn vaker aan de andere kant van de duivel. De massa, entertainment nu. Die diensten van ons lijken meer op een carnavalsparty dan in plaats van aanbidding, van worship, dan aanbidding. Mooie liederen met mooie beat, Sik Sik Yus King, mooie beat. Dat is de dienst meer. Maar ik ben het entertainment. Want, maar ze hebben ook niets anders te bieden ook. Dit hebben wat wij hebben, dat geven wij. Het moment dat men geen muziek meer hoort, komt men niet meer. Een gemeente saai man. De muziek nog is zo geweldig. Je kwam niet om het woord. Je begint met dit. We moeten maar doorgaan. Als gewoon die mensen verliezen. We hebben paaimang, dit man ook komen, dus om die mensen zoet houden. Je leidt de mensen naar de hel en je gaat God vragen, je moet aflekken bij God. Vers 18 zegt, Filippenzen 3 vers 18, want velen wandelen. Ik heb het u dikwijls vaker van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, Paulus is sorry.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na ngawa suma di abi en kabah. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas ma presi, noso, mans ma presi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma na nga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu en.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy-ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? If uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest verleukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brokko, waar heri kondre kan brokko, door leugens. Lei, zo zo lei, de lei moffo voor people. Hij verspreidt moro snel, moro waarheid. Kan je taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei, alles mag een arki jo, alles mag een arki jo. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je naam voldoet nog eens maar nooit. Kan je eens maar nog samen schrijven. Maar daar is zo many lei voor takkie. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani Giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani, giwa gezin. Lei moffo. Campagne wa heer kondre. Chari chaos. En verwarring. Lei. Lei. Overal you can see lei. Overal you can smeri. Lei. Overal you can jere. Lei. Lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kon. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kon. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo zo lei je eieren. Fake news, nep news. Lei nieuwsu. Tiden verkondig lei. En tiden klari panja lei. Dene praxeri. A resultaat. Dene praxeri. Die nagevolgens. Dene praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma, hij gaat snel, snel. Maar te je ba panja lei abrawasma, dan sa je abda inatori. Zo'n voordeel, je habi, te je panja lei abrawasuma. Zo'n voordeel, je habi, te je broko van tramang gezin, nanga je lei. Zo'n voordeel, je habi, dat je draai was maar verstand, nanga je lei. We zien jou me niet sma, dat mij last de verstand. Dat mij last de verstand, dat ik denk je na. Ze denken niet na, dat ik praxeri, vos den taki. Dat je go tak was zani, praxeri eerst zij go taki. Zij go taki, dat ik berust op waarheid. Of het op lei. Voor people, voor sma, de me taki lei, of de me verteer van tori, om de jere tori, voor een trasma. De no verifiere tori, de no checka tori, de no onderzoeka tori, de no lukuiva tori, boom. Maar de jere nomo. Jere, de jere nomo. De jere nomo. Kondre lei nanga smasa lob yere tori. Yo lob yere tori, yo kisi tori fo yere. Ma te yo yere a tori, and yo kisu an tori fo yere, fos yo panya a tori, lek mofo koranti, fos yo panya a tori, lek the news media, fosse o paniatori, le che mofo e ghio rocco, fosse o paniatori, fra che e gaf. A tori sa miere, is it waarheid? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori sa motaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan, Piet en Klaas? Terwijl, misabi, Jan, Piet en Klaas loopt dat klei. En Jan, Piet en Klaas verteer me van tori. En nou me verteer die van trasma zonder verdenki. Je las je verstaan. Je las je denki. Je neemt praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pasa. Zo'n schade ook om. Door dat tori zei otaki. Maar no, je loopt je retori en je loopt je tori. Want zolang je nog die tori, in een vier boom. Zo, voor de people de. Voor de people, zolang je nog leren van tori, voor die van tori, in een vier boom. Einde van de dag moest je van tori voor die. Weet je tori naar lei? Wens je een tori naar de schrift making? Want dan heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dat is geen lei. Dat is geen tori. Dat is geen tori omdat je een tori man. De sabi tori man loopt die tori. Zo den loopt die tori, want een tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beauty. Tori man lai na je rocko precies schrift. Want allemaal logitori. De logitori met verschillende bedoelingen. Ja, smagitori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mak, then I want you, then drape, then den sabi fa, then ga finu an tori, forgive you, of, I don't forgive you, maar verspreid, for verspreid na trouwen. Zodat so trouwen kan beginnen, denk ik hungry for you, en denk ik lay for you, en denk ik dotty for you. En dat tori die ze zei, yogi, is op leukens berust. Leukens is een dodelijke iets. Weet je, voor lay, give you mati. Voor lay, give you brada. Voor lay, give you sisa. Voor lay, give you geloven, genoten. Of voor lay, gewoon lekker limisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma en kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, kan vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom. Moro erk, sani sanken, chari, chaos en vernietiging. Lei, moro erk. Lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn komen uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij gaat zonder verkiezing straffen. Maar een leuke actieke mens. Met een leuke actieke mond. Met leuke actieke woorden. Vind ik straf. Want wat u zei met uw mond. Wat u zei met uw woorden. Wat u zei. Het zij in woord of in daad. U zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit. De derde wet van Newton. Je kent Newton. De derde wet van Newton. Voor iedere actie. Van reactie. De. What goes around. Comes around. What you sight. Zal je oosten. You do boom. Ik go fin boom. Ano tiré, ano tamare, maar je fin boom. You do hungry. Hungry will commit you. You dig you an honor. Give you an trawang. You strefi ke fadong. gonna in. Now put spikri in your mati saka. Now put spikri in your mati suzu. If you're a man tak boom, no tak hungry. If you're a man do boom, no do hungry. If you're a man taki boom, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd that we share one kinky in we egi moffo, in we egi wortu, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezegende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man. U bent een vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezegende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn we nog steeds in leven. Want de waarheid maak ons vrij en geef ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. En amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken.

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je. Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenbouw.

0: I'm on Nino Sari, boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
0: Hey, serieus, Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
0: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
2: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
3: Ozone 6-in-1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Stream Telesuur Plus met Telesuur Fiber. Live sport en entertainment, Surinaams en internationaal. Chill, stream en ervaar meer met Telesuur Plus. Telesuur, keeping us in touch.